0: vertrouwd, verrassend. Dat is Omroep Horst aan de Maas.
1: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
2: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Interstellite jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Interstellite Horst. Alles voor in en om het huis.
0: Voor Hegelsom, Horst en de rest van de gemeente, Omroep Horst aan de Maas brengt alles dichtbij.
2: Is uw woning toe aan iets nieuws? Onze experts helpen u graag met het kiezen van verf of behang. Interstellite Horst. Alles voor in en om het huis.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 3:00.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Premier Jette heeft opnieuw het geweld bij AZC-demonstraties veroordeeld. In een Kamerdebat over geweld in de samenleving waarschuwde hij voor de gevolgen van dat geweld voor de democratie en het goed praten ervan. Doordat de protesten intimiderend zijn, durven lokale politici en burgers niet meer te zeggen wat ze vinden, zei Jette. Hij betreurde het dat niet de hele Tweede Kamer het geweld afkeurt. Daarmee doelde hij op Forum voor Democratie. Die partij kreeg er ook van veel andere partijen van langs, omdat Forum woorden als omvolking en remigratie gebruikt. Voor de vierde nacht op rij slapen asielzoekers in congrescentrum Hanseplaza in Groningen. De stad vangt de asielzoekers op omdat het in het aanmeldcentrum in Ter Apel te druk is. In de ochtend worden ze weer terug naar Ter Apel gebracht. In Syrië zijn resten gevonden van chemische wapens die onder dictator Assad zijn gebruikt tijdens de burgeroorlog in het land. Dat zegt de organisatie voor het verbod op chemische wapens. De organisatie heeft op verschillende locaties tientallen raketten en bommen met chemische munitie ontdekt. Ook werden chemicaliën gevonden die nog niet in wapens waren verwerkt. Er zouden 18 mensen zijn opgepakt die onder meer een hoge functie hadden in het leger en in de politiek. Het regime van Assad viel in 2024 en sindsdien zit de dictator in Rusland. De provincie Groningen gaat vanaf dit jaar de vlag hijsen met Kitty Kottie. Daarvoor wordt het vlagprotocol in de provincie aangepast. Op 30 juni hangt de vlag half stok om het slavernijverleden te herdenken. Een dag later wordt de vlag in top gehesen om te vieren dat de slavernij in 1863 is afgeschaft. Groningen is de derde provincie waar de vlag wordt gehesen tijdens Kitty Kottie. In Zeeland en Drenthe gebeurt dat al langer. Het weer, het koelt flink af naar 10 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. Overdag opnieuw zonnig en droog. Het wordt wel een stuk minder warm dan gisteren. In het noorden een graad of 18, in het zuiden 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Hoi, Lisa. Hoe gaat het? Kom erin.
5: Nou, Sanne, ik ben erg benieuwd naar je nieuwe badkamer. Waar ben je allemaal geweest?
4: We zijn op 4 plaatsen geweest. En toen had Jesse het helemaal gehad. Maar toen zei je vriend, ga naar Henk Bovee, Horst. Ze hebben erg mooi sanitair en heel veel tegels. En ze regelen alles voor je, van A tot Z.
5: Duur?
4: Nee hoor, we hadden op meer gerekend. Maar dat hebben we daar natuurlijk niet gezien.

0: zegt.
1: Dus nieuwe tegelvloeren, toilet, keuken, eetkamer of badkamer? Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst regelt het van A tot Z. Zie ook bovee.nl of Facebook.
2: Dag verse asperges. En als u wilt gratis geschild, vindt u bij boerderijwinkel VOF Razing op de Loorbaan 17 in Amerika. Verder bent u bij ons aan het goede adres voor diverse streekproducten en streekpakketten. Denk daarbij aan ambachtelijk gemaakte aspergekroketten, soep en meer. Verse groenten en fruit voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags en zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties ga naar boerderijwinkelamerika.nl.
3: Luister ook helder en digitaal naar Omroep Horst aan de Maas via DAB+.

0: luisteren voelt als thuiskomen bij Omroep Horst aan de Maas.
1: Druk en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Blox Media maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloxmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 4 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Premier Jette heeft opnieuw het geweld bij AZC-demonstraties veroordeeld. In een Kamerdebat over geweld in de samenleving waarschuwde hij voor de gevolgen van dat geweld voor de democratie en het goed praten ervan. Doordat de protesten intimiderend zijn, durven lokale politici en burgers niet meer te zeggen wat ze vinden, zei Jette. Hij betreurde dat niet de hele Tweede Kamer het geweld onvoorwaardelijk afkeurt. Daarmee doelde hij op Forum voor Democratie. Die partij kreeg er ook van veel partijen van langs, omdat Forum woorden als omvolking en remigratie gebruikt. Twee tieners uit Frankrijk hebben bekend dat ze een jongetje van 11 hebben gedood. De verdachten zijn een jongen van 16 en een meisje van 15. Het lichaam werd zondagmiddag gevonden aan een oever van een rivier bij de stad Rennes. Hij lag in een struik met een natte handdoek om zijn nek gebonden. De verdachten zeiden dat ze wraak wilden nemen omdat het slachtoffer voor tientallen euro's aan vismateriaal zou hebben gestolen. Tijdens huiszoekingen door de Franse politie werden vispullen van het 11-jarige jongetje gevonden bij de twee verdachten. In Zwolle is een man van 51 aangehouden voor een liquidatie in februari. Toen werd vlakbij een molen een man van 34 doodgeschoten. Afgelopen donderdag deelde de politie beelden van de schietpartij bij RTV Oost in de hoop op een doorbraak. Of de tips die na de uitzending binnenkwamen tot de aanhouding hebben geleid, is niet bekend. Eerder was het wapen al teruggevonden dat werd gebruikt bij de liquidatie in Zwolle. Als derde provincie gaat Groningen de vlag hijsen op Kitty Kotti. Met de herdenking van het slavernijverleden op 30 juni hangt de vlag half stok en een dag later wordt de afschaffing van de slavernij gevierd. Ook Zeeland en Drenthe hijsen de vlag tijdens Kitty Kotti. Het weer koelt flink af, naar 10 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. Overdag opnieuw zonnig en droog. Het wordt wel een stuk minder warm dan gisteren. In het noorden een graad of 18, in het zuiden 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Drisse Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website drissehorst.nl.

0: start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
1: Driessen Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driessenhorst.nl.
2: Adverteren hoeft niet duur te zijn, lokaal en betaalbaar. Via reclame@omroephorstaandemaas.nl.

0: uit jouw regio. Omroep Horst aan de Maas. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 5 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In een Kamerdebat over geweld bij onder meer AZC-protesten heeft Forum voor Democratie veel kritiek gekregen van andere partijen. Die vinden dat Forum het geweld niet duidelijk genoeg afkeurt. Fractievoorzitter De Vos zei dat wel te doen, maar dat vindt premier Jette niet genoeg. Jette veroordeelde het geweld bij protesten opnieuw en noemde het goed praten ervan gevaarlijk voor de democratie. Een ruzie om visspullen is een jongetje van 11 in Frankrijk waarschijnlijk fataal geworden. Het jongetje werd zondag gevonden aan een rivier. Hij was gewurgd met een handdoek om zijn nek. Twee tieners van 15 en 16 hebben inmiddels bekend. Ze zeiden dat ze wraak wilden nemen omdat het jongetje visspullen van hen had gestolen. De politie heeft in Zwolle iemand opgepakt voor een liquidatie in februari. Het wapen was eerder al teruggevonden, maar een verdachte was er nog niet. Daarom verspreidde de politie vorige week beelden van de verdachte. Omdat er nog iemand bij de liquidatie betrokken was, worden meer aanhoudingen niet uitgesloten. In Iran wordt na 3 maanden de internetblokkade opgeheven. Het is niet duidelijk of iedereen weer toegang krijgt. Het internet werd geblokkeerd toen 3 maanden geleden de eerste bommen vanuit de VS en Israël op het land vielen. Volgens het regime was de blokkade bedoeld om Amerikaanse cyberaanvallen tegen te gaan. Maar in Iran wordt het internet vaker geblokkeerd om opstanden te voorkomen. De gemeente Vaals legt toertochten voor auto's en motoren aan banden. Voortaan mogen er nog maar 4 tochten per jaar gehouden worden waar meer dan 50 voertuigen aan meedoen. Inwoners van de Limburgse gemeente vinden het te druk op de weg en onveilig vanwege de vele toertochten door de heuvels. Het weer, het koelt flink af naar 10 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. Overdag opnieuw zonnig en droog. Het wordt wel een stuk minder warm dan gisteren. In het noorden een graad of 18 en in het zuiden 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dag verse asperges. En als u wilt gratis geschild, vindt u bij boerderijwinkel VOF Razing op de Loorbaan 17 in Amerika. Verder bent u bij ons aan het goede adres voor diverse streekproducten en streekpakketten. Denk daarbij aan ambachtelijk gemaakte aspergekroketten, soep en meer. Verse groenten en fruit voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags en zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties ga naar boerderijwinkelamerika.nl.
3: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
0: Programma gemist? Luister het terug op omroephorstandemaas.nl. Waar en wanneer je wilt.

0: is mijn dag.
1: Oh, mama!
2: Echt hartstikke lachen.
3: De coolste hits in de morgen. Dat is muzikale verwedderij.

0: doorstaande Maas. Jouw lokale zender voor nieuws, muziek en gezelligheid. Lokaal nieuws, herkenbare hits. Verrassend lekker. Omroep Horst aan de Maas. Elke dag opnieuw. Altijd en overal. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 6 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Premier Jette heeft opnieuw het geweld bij

0: AZC-demonstraties veroordeeld. In een Kamerdebat over geweld in de samenleving waarschuwde hij voor de gevolgen van dat geweld voor de democratie en het goed praten ervan. Doordat de protesten intimiderend zijn, durven lokale politici en burgers niet meer te zeggen wat ze vinden, zei Jette. Hij betreurde het dat niet de hele Tweede Kamer het geweld onvoorwaardelijk afkeurt. Daarmee doelde hij op Forum voor Democratie. Die partij kreeg er ook van veel partijen van langs, omdat Forum woorden als omvolking en remigratie gebruikt. Een ruzie om visspullen is een jongetje van 11 in Frankrijk waarschijnlijk fataal geworden. Het jongetje werd zondag gevonden aan een rivier. Hij was gewurgd met een handdoek om zijn nek. Twee tieners van 15 en 16 hebben inmiddels bekend. Ze zeiden dat ze wraak wilden nemen, omdat het jongetje visspullen van hen had gestolen. De politie heeft in Zwolle iemand opgepakt voor een liquidatie in februari. Het wapen was eerder al teruggevonden, maar een verdachte was er nog niet. Daarom verspreidde de politie vorige week beelden van de verdachte. Omdat er nog iemand bij de liquidatie betrokken was, worden meer aanhoudingen niet uitgesloten. Er gloort wat hoop voor de 7 mensen die al ruim een week vastzitten in een ondergelopen grot in Laos. Ze waren op zoek naar goud toen het water snel begon te stijgen. Reddingswerkers zeggen dat ze de mannen tot zo'n 20 meter zijn genaderd. Om bij de groep van 7 te komen is geprobeerd het waterpeil in de grot omlaag te krijgen. Dat was lastig omdat er de laatste tijd veel regen is gevallen in het gebied. Voor de reddingsactie krijgt Laos hulp van Thailand. Daar werd in 2018 een jeugdvoetbalteam na dagen gered uit een grot. Het weer. Het wordt opnieuw een zonnige en droge dag. Maar het wordt wel een stuk minder warm dan gisteren. In het noorden wordt het een graad of 18 en in het zuiden 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: 3 maal per jaar vindt in het Brabantse Neerkamp een gigantische platenbeurs plaats. De volgende aflevering is op zondag in Gebouw de Most in Neerkamp. Voor de liefhebbers van vinyl, cd's en muziek in alle soorten en maten is er geen ontkomen meer aan. Je moet naar Neerkamp. Je moet naar Neerkamp. Op zondag in Gebouw de Most voor de platenbeurs van de Oldies Club Neerkamp. Vanaf 11 uur 's morgens.
2: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
3: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Interchalet jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
4: Hoi Imke, ik hoorde dat je je keuken gaat vernieuwen.
5: Ja Peter, eindelijk gaat het gebeuren. Maar als ik aan al die romslomp denk en aan al die verschillende mensen waar ik nog langs moet gaan...
4: Nou Imke, ga dan naar Henk Bovee Horst. Ze hebben een showroom van circa 50 keukens. Ze verzorgen de demontage van je oude keuken en regelen eventueel installatiewerk voor een nieuwe. Ook voor wandtegels of een nieuwe keukenvloer kun je terecht. Alles wordt voor je geregeld.
6: Kortom, keuken renoveren van A tot Z... Op naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Henk Bovee Horst. Zie ook bovee.nl.
3: Ook voor al uw bouwmaterialen bent u bij ons aan het juiste adres. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.

0: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Twee tieners uit Frankrijk hebben bekend dat ze een jongetje van 11 hebben gedood. Zijn lichaam werd zondagmiddag gevonden aan de oever van een rivier. De verdachten zeiden dat ze wraak wilden nemen omdat het slachtoffer voor tientallen euro's aan vismateriaal zou hebben gestolen. In een kamerdebat over geweld bij onder meer AZC-protesten heeft Forum voor Democratie veel kritiek gekregen van andere partijen. Die vinden dat Forum het geweld niet duidelijk genoeg afkeurt. Fractievoorzitter De Vos zei dat wel te doen, maar dat vindt premier Jetten niet genoeg. De politie heeft in Zwolle iemand opgepakt voor een liquidatie in februari. Het wapen was al eerder teruggevonden, maar een verdachte was er nog niet. Daarom verspreidde de politie vorige week beelden van de verdachte. Het weer opnieuw zonnig en droog. In het noorden een graad of 18, in het zuiden 26 graden.
1: Elke ochtend alleen maar muzikale herinneringen. En de hits van nu.

0: We zijn er elke dag. Omroep Horst aan de Maas.
1: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 7 uur.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Als de Europese Unie uitgeprocedeerde asielzoekers terugstuurt naar Afghanistan, willen de Taliban diplomatieke vertegenwoordiging naar EU-landen sturen. Volgens de Duitse omroep NDR is dat de belangrijkste eis van de machthebbers in Afghanistan. Landen die asielzoekers willen terugsturen zouden tenminste één diplomaat moeten toelaten. De Europese Commissie heeft de Taliban uitgenodigd om binnenkort hierover te praten, maar het Europees Parlement is daar fel op tegen, omdat dat het regime legitimeert. Premier Jette heeft opnieuw het geweld bij AZC-demonstraties veroordeeld. In een Kamerdebat waarschuwde hij voor de gevolgen daarvan voor de democratie en het goed praten daarvan. Jette betreurde het dat niet de hele Kamer het geweld afkeurt.
3: Ik had gehoopt dat we vanavond kamerbreed een veroordeling zouden horen van het verachtelijke geweld dat we hebben gezien bij een aantal demonstraties. En die afkeuring heb ik heel breed gehoord, maar niet kamerbreed.
2: En daarmee doelde hij op Forum voor Democratie. Die partij gebruikt woorden als omvolking en remigratie. In Libanon zijn door Israëlische aanvallen gisteren 31 mensen omgekomen. Onder de slachtoffers zijn volgens Libanon zeker 4 minderjarigen en 3 vrouwen. Israël zegt dat de aanvallen vooral gericht waren op Hezbollah-doelen. Zo'n 40 mensen raakten gewond. Omdat de opvang in Ter Apel vol is, hebben opnieuw meer dan 100 asielzoekers in de stad Groningen geslapen. Is voor de vierde nacht op rij. Groningen wil de komende week nog opvang beschikbaar stellen, maar alleen als er aan een oplossing voor de lange termijn wordt gewerkt, zegt het Rode Kruis.
4: Elke keer zijn het nu de noordelijke provincies die naar voren stappen en die zo'n opvanglocatie openmaken. Maar dit is iets waar heel Nederland de schouders onder zou moeten zetten. En ook andere gemeenten in Nederland moeten solidariteit tonen.
2: Vanochtend worden de mensen teruggebracht naar Ter Apel. Het weer opnieuw een zonnige en droge dag. Het wordt wel een stuk minder warm dan gisteren. In het noorden een graad of 18 en in het zuiden 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Service monteur van Expert.
6: Oh, hallo.
7: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
5: Zo, klaar is Kees.
6: Oh, dat was snel.
8: Hallo, ik ben...

0: Max, in Kruisig Mei, de nieuwste editie van de Passiespelen, speel ik Jezus. Een openluchtspektakel met 200 acteurs over hoop, vriendschap en keuzes die alles veranderen. Vanaf mei in Tegelen. Tickets via maaspoort.nl.
1: Lekker voorjaar. Dus liefhebbers, op naar de aspergewinkel van Martens Asperges aan de Makaiweg 2 in Tienrij. Die eerlijke asperges vers uit de grond en die schillen wij graag voor u. Bij Martens Asperges kunt u genieten van een lekker hapje of een verrukkelijke kopsoep. En ook voor verse aardbeien en streekproducten kunt u bij ons terecht. Martens Asperges ligt aan de doorgaande weg Horst Tienrij en is eenvoudig te bereiken via de A73 afslag 10 richting Tienrij. Gedurende het aspergesseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op martensasperges.nl.
2: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Janstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
3: Voor Amerika en Broekhuizen en natuurlijk de rest van de gemeente is Omroep Horst aan de Maas er elke dag.

0: Lei Spreeuwenberg.
1: Afgelopen nacht waren er flinke opklaringen en bij weinig wind is de temperatuur uiteindelijk gedaald naar zo'n 15 graden als minimum. Vanmorgen en vanmiddag is er een afwisseling van een paar wolkenvelden, maar er zijn ook flinke zonnige perioden. We hebben te maken met een wisseling van de wacht van een hoge drukgebied. De aangevoerde lucht wordt geleidelijk aan wat droger en dat betekent dat het minder warm zal aanvoelen dan de voorbije dagen. We halen wel vanmiddag bij veel zon een maximumtemperatuur van zo'n 27 graden bij een zwakke af en toe matige wind uit een noordelijke richting.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Als EU-lidstaten uitgeprocedeerde asielzoekers terugsturen naar Afghanistan, willen de Taliban diplomatieke vertegenwoordiging in die landen hebben. Volgens de Duitse omroep NDR is dat de belangrijkste eis van de machthebbers in Afghanistan. De Europese Commissie heeft de Taliban uitgenodigd te praten over terugkeer van Afghanen. In Libanon zijn door Israëlische aanvallen gisteren 31 mensen om het leven gekomen. Onder de slachtoffers zijn volgens Libanon zeker 4 minderjarigen en 3 vrouwen. Israël zegt dat de aanvallen waren gericht op Hezbollah-doelen. In Den Haag begint straks een internationale veiligheidsconferentie. Uit de hele wereld komen mensen uit de politiek, de wetenschap en het leger naar de top. De internationale top duurt morgen en wordt straks geopend door premier Jette. Het weer opnieuw een zonnige en droge dag. Het wordt wel minder warm dan gisteren, in het noorden een graad of 18 en in het zuiden maximaal 26 graden.

0: Heeft u tips voor onze nieuwsredactie of wilt u reageren op onze uitzendingen? Mail ons dan via redactie@omroephorstandemaas.nl.
1: Dagverse asperges. En als u wilt gratis geschild, vindt u bij boerderijwinkel VOF Razing op de Loorbaan 17 in Amerika. Verder bent u bij ons aan het goede adres voor diverse streekproducten en streekpakketten. Denk daarbij aan ambachtelijk gemaakte aspergekroketten, soep en meer. Verse groenten en fruit voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags en zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties ga naar boerderijwinkelamerika.nl.
2: Driessen Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen- en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website driessenhorst.nl.
0: Ideeën of opmerkingen? Laat het ons weten via redactie@omroephorstandemaas.nl.
2: Driessen Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driessenhorst.nl.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 8 uur.
3: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Voorafgaand aan een ontmoeting met de Europese Commissie in Brussel hebben de Taliban een harde eis gesteld. De Afghaanse machthebbers willen diplomatieke vertegenwoordiging in de EU-landen die uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers willen terugsturen. De Europese Commissie heeft de Taliban uitgenodigd voor gesprekken over die terugkeer, maar daar is veel kritiek op. Volgens het Europees Parlement legitimeer je daarmee het regime in Afghanistan dat zich schuldig maakt aan mensenrechten schendingen. Tijdens een spoeddebat gisteravond in de gemeenteraad van Stadskanaal werden veel vragen gesteld over de twee kinderen die ernstig zijn mishandeld door hun moeders. Ook de politieke partijen uiten hun zorgen over de situatie.
4: Hoe is het mogelijk dat ruim een jaar geleden meldingen bij Veilig Thuis Groningen binnenkwamen en niemand eerder ingreep dan nu?
5: Iedereen is betrokken, maar uiteindelijk voelt niemand zich echt eindverantwoordelijk.
3: Burgemeester Sloots van Stadskanaal wil dat Den Haag met landelijke maatregelen komt. Israëlische troepen zijn dieper Libanon ingetrokken, voorbij de door hen zelf ingestelde gele lijn. Dat is de grens die Libanezen niet mogen overschrijden, anders lopen ze het risico beschoten te worden. Bij Israëlische aanvallen gisteren zijn 31 doden gevallen. Israël zegt dat de aanvallen vooral tegen Hezbollah gericht waren. De provincie Noord-Brabant doet er alles aan om de Amerikaanse stierkikker buiten Nederland te houden. Het dier eet padden en kikkers en kan ziektes overbrengen op andere amfibieën. In Vlaanderen, vlak daarbij dus, is de stierkikker inmiddels een plaag en zetten ze alles op alles om het dier te vangen.
6: Deze gaan de ijskast in, dan gaan ze in winterslaap en daarna worden ze diep gevroren en afgevoerd.
3: In Brabant zijn sporen aangetroffen van de stierkikker, dus zetten ze vol in op een eliminatieplan. En dan nog het weer tot besluit. Opnieuw een zonnige en droge dag. Het wordt wel minder warm dan gisteren met in het noorden maximaal 18 en in het zuiden maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Druk- en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Blox Media maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloxmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.

0: Afgelopen nacht waren er flinke opklaringen en bij weinig wind is de temperatuur uiteindelijk gedaald naar zo'n 15 graden als minimum. Vanmorgen en vanmiddag is er een afwisseling van een paar wolkenvelden, maar er zijn ook flinke zonnige perioden. We hebben te maken met een wisseling van de wacht van een hoge drukgebied. De aangevoerde lucht wordt geleidelijk aan wat droger en dat betekent dat het minder warm zal aanvoelen dan de voorbije dagen. We halen wel vanmiddag bij veel zon een maximumtemperatuur van zo'n 27 graden bij een zwakke, af en toe matige wind uit een noordelijke richting.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Veel Nederlanders zijn bang dat klimaatmaatregelen hun leven duurder maken. Bijna 70% maakt zich zorgen over stijgende kosten door het klimaatbeleid. Blijkt uit een rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau. De Taliban willen een diplomatieke vertegenwoordiging in EU-landen die uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers willen terugsturen. Die eis legt het regime op tafel bij gesprekken met de Europese Commissie, meldt de Duitse omroep NDR. Die commissie heeft de Taliban uitgenodigd om binnenkort te komen praten. En Israëlische troepen zijn dieper Libanon ingetrokken voorbij de door hen zelf ingestelde gele lijn. Dat is de grens die Libanezen niet mogen overschrijden, anders lopen ze het risico beschoten te worden. Bij Israëlische aanvallen gisteren zijn 31 doden gevallen. Het weer opnieuw een zonnige en droge dag, wel wat minder warm dan gisteren, met in het noorden een graad of 18 en in het zuiden maximaal 26 graden.

0: redactie en mail jouw nieuws naar redactie@omroephorstaandemaas.nl.
1: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
2: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
3: Adverteren, dat werkt. Groot bereik, lokaal en herkenbaar. Neem contact op via reclame@omroephorstaandemaas.nl.
4: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 9 uur.
5: Katrien Straatman met het NOS-journaal. 2/3 van de Nederlanders is bang dat klimaatmaatregelen hun leven duurder maken. Dat schrijft het Sociaal en Cultureel Planbureau. Ook is bij velen het gevoel dat burgers zwaarder worden belast dan grote bedrijven, terwijl die juist meer uitstoten. Het SCP waarschuwt dat dit gevoel van ongelijkheid het draagvlak voor klimaatbeleid kan ondermijnen. Een leaseauto op benzine of diesel wordt vanaf volgend jaar duurder voor werkgevers. Volgens de brancheorganisatie komt er een brandstofboete voor leasecontracten en dat gaat over best wat geld.
6: Het gaat gemiddeld over 12% over de nieuwwaarde van die auto. Dat is omgerekend 1% per maand. En als je dan bijvoorbeeld een auto neemt van 50.000 euro... dan heb je het al gauw over 500 euro extra werkgeverslasten per maand.
5: Dit moet de overgang naar elektrisch rijden stimuleren. Voorafgaand aan een ontmoeting met de Europese Commissie in Brussel hebben de Taliban een harde eis gesteld. De Afghaanse machthebbers willen diplomatieke vertegenwoordiging in de EU-landen die uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers willen terugsturen. De Europese Commissie heeft de Taliban uitgenodigd voor gesprekken over die terugkeer, maar daar is veel kritiek op. Volgens het Europees Parlement legitimeer je daarmee het regime in Afghanistan dat zich schuldig maakt aan mensenrechten schendingen. Ruimtevaartorganisatie NASA wil een permanente basis op de baan. Die wordt de komende jaren gebouwd en moet vanaf 2032 continu bewoond worden door astronauten, zegt ruimtevaartdeskundige Rob van den Berg.
7: Dit is het beste terrein om een basis te bouwen. En dan wordt het stapje voor stapje, module voor module, wordt het dan uitgebouwd. En er wordt zelfs gesproken over de grootte van een stad, kilometers groter uiteindelijk.
5: Verwacht wordt dat astronauten vanaf 2029 beginnen met het opbouwen. Het weer, een afwisseling van zon en wolken met lokaal een buitje. De zon krijgt later meer ruimte, maar zo warm als de afgelopen dagen wordt het niet meer. Op de Wadden wordt het een graad of 16, in het zuiden kan het 26 graden worden. Morgen wordt het weer iets warmer. Dit was het NOS-journaal.
8: Hallo, ik ben Max. In Kruisig Mei, de nieuwste editie van de Passiespelen, speel ik Jezus. Een openluchtspektakel met 200 acteurs over hoop, vriendschap en keuzes die alles veranderen. Vanaf mei in Tegelen. Tickets via maaspoort.nl.
9: Aanstaande zondag is er weer een platen- en cd-beurs in Gebouw de Moost in Neerkamp. Op die platenbeurs kun je je singles, LP en natuurlijk ook DVD- en cd-verzameling aanvullen. Verder zijn er allerlei memorabilia uit vervlogen tijden. Gebouw de Moost is open vanaf 11 uur en de beurs duurt tot 5 uur 's middags. Aanstaande zondag, de platen- en cd-beurs in Gebouw de Moost in Neerkamp. Dat is in Brabant.
10: Schrijven voor Bedrijven wordt mede mogelijk gemaakt door Mertens, toeleverancier tuinbouw Horst en Mondzorg Wessingel Horst.

0: Dat was Rolls Royce, niet Rolls Royce, maar Rolls Royce. Mooie naam voor een band. The Best Love. Goedemorgen allemaal.
1: Dit is Schrijven voor Bedrijven met Peter Trinekens.
0: Zeker weten, wij gaan het weer doen en we gaan de week lekker door midden zagen. Deze woensdag, de 27e mei. Ja, leuk is dat, die rubriekjes zoals de plaat en zijn verhaal. We hebben natuurlijk ook nog de geboorteplaat en de Forgotten 45.
1: Schrijven voor Bedrijven.
0: En daarvoor gaan we straks eventjes bellen met een van onze vaste aanvragers. Dat hoor je rond 11:15.

Ja, je hebt van die bandjes die altijd onderweg zijn. De Traveling Band 1969 was het niet anders voor Creedence Clearwater Revival, de Traveling Band. Daarvoor twee echte vrienden, Gerard Joling en Jan Smit en Danny Vera, The Night of a Thousand Lights. Lekkere, relaxte muziek, dit van Young Guns, Silver Fox, een beetje soul-achtig, een beetje jaren 70-steltje, de Kingston Boogie.

Ja, van die typische teeny bopper muziek, hè? Uit 1975, de Bay City Wallows, de boyband toen de tijd populair bij de meisjes. I Only Wanna Be With You. En het was toen al een cover van het Dusty Springfield nummer. Zo dadelijk het nieuws van 9:30. Even de samenvatting na dubbelop.

0: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Veel Nederlanders zijn bang dat klimaatmaatregelen hun leven duurder maken. Bijna 70% maakt zich zorgen over stijgende kosten door het klimaatbeleid. Blijkt uit een rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau. De Taliban willen een diplomatieke vertegenwoordiging in EU-landen die uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers willen terugsturen. Die eis legt het regime op tafel bij gesprekken met de Europese Commissie, meldt de Duitse omroep NDR. Die commissie heeft de Taliban uitgenodigd om binnenkort te komen praten. En Israëlische troepen zijn dieper Libanon ingetrokken voorbij de door hen zelf ingestelde gele lijn. Dat is de grens die Libanezen niet mogen overschrijden, anders lopen ze het risico beschoten te worden. Bij Israëlische aanvallen gisteren zijn 31 doden gevallen. Het weer opnieuw een zonnige en droge dag, wel wat minder warm dan gisteren, met in het noorden een graad of 18 en in het zuiden maximaal 26 graden.
1: Praatjes, plaatjes, koffie erbij. Met Peter Trienekens is je werkdag blij.
2: One side of me is warm and quiet.

Ja, wie had dat gedacht? Neil Diamond met nieuwe muziek die uitgekomen is. Een heel album. En Wild That Heart was ook inderdaad de titel van het album. En de single die je er net hoorde van good old Neil Diamond. We zijn heel blij dat hij nog muziek maakt op zijn oude dag.

Ja, dat was nog een keertje Samuel Welton en Dansen met de Duivel. En die Samuel Welton heeft ook een nieuw liedje uit. Het heeft alles te maken met het aanstaande WK, wat vanaf dag 12 juni zo'n beetje van start gaat. Nou, die gaan we binnenkort ook eventjes aan je laten horen. Kotlin en Cream daarvoor, de twee ex-TNCC-leden die in 1979 het liedje maakten, An Englishman in New York. En inderdaad, Neil Diamond, die gaan we vaker draaien. Hey, het is vandaag 27 mei en op deze dag in 1957 brengen Buddy Holly en de Crickets voor de tweede keer That'll Be The Day op de markt. Deze single is op 25 februari 1957 in de studio van Norman Petty in Clovis in New Mexico opnieuw opgenomen. En Buddy Holly heeft That'll Be The Day in juli 56 alles voor de platenmaatschappij Decca opgenomen. Deze opname werd geen hit, maar de nieuwe versie die verscheen op het Brunswick label en bereikt 23 september 1957 de eerste plaats van de Billboard Hot 100. En weet je wat, we gaan hem gewoon nog eens eventjes draaien. Die versie die een hit werd uiteindelijk in 1957 en later nog een keertje uitgebracht. Hè. In de jaren 80 volgens mij ook nog eens een keertje een hit in de top 40 in Nederland.

16 jaar geleden deze Chariot van Gavin DeGraw. Jouw geboorteplaat. Zo, het itemje geboorteplaat, daar is het tijd voor. Je weet het zo rond 9:45. Meestal besteedt wel eentje aandacht aan een jarige Job. Althans, de geboortedag van een jarige artiest. Al dan niet of hij nog onder ons is hoor. Dat kunnen we niet altijd garanderen. 1943, 27 mei, is bijvoorbeeld geboren Cilla Black, zangeres uit Engeland. Ze had een aantal hitjes in Nederland. Volgens mij was het een buurmeisje van Paul McCartney. Dan hebben we nog de gitarist van The Outcasts, Benjamin André. En ook de kookspecialist uit Engeland, Jamie Oliver, werd geboren 27 mei. En dat in 1975. En muziek gaan we draaien van Crowded House. Want de zanger-gitarist Neil Finn, die viert zijn verjaardag 27 mei 1958, werd hij geboren.

helemaal niet verkeerd dat er weer eens een countryplaat in de belangstelling staat. Ella Langley en Chosen Texas. En daarvoor Crowded House, Don't Dream It's Over. Met de aanleiding, de geboorteplaat van Neil Finn. Later ook bekend van Tim Finn. Goed, wij gaan langzaam maar zeker op naar 10 uur. Reclame en nieuws. En de Spice Girls.

0: Zeg Milou, ben je er al geweest?
1: Waar?
0: In de nieuwe keukenshowroom van Henk Bovee Horst. Wij vonden het de mooiste showroom die we ooit bezocht hebben. Heel erg ruim van opzet en heel anders dan wat je zou verwachten. Er staat zelfs een heel huis in. Met keuken, woonkamer, tv-hoek, badkamer en waskeuken. Dus kom naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Kijk ook op www.bovee.nl en op Facebook.
2: Psst, kijk! Daarachter, een unieke wintergroene leiboom. En niet eens duur.
3: Ervaar een unieke beleving in het groen. Loop door een groenvoorraad van 20.000 vierkante meter. Met sierbomen, vaste planten, zeer exclusieve vorm en mediterrane solitaire planten, groenteplanten en nog veel meer. Denk bijvoorbeeld aan wintergroene leibomen van wel 3,2 meter hoog voor maar €99. Of een beukenhaag voor 79 cent. Kom het ontdekken bij Plantencentrum van den Beuken in Meterik of kijk op www.plantencentrumvandenbeuken.nl.
4: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
5: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles.

0: wat Interchalet jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
1: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
0: Zelfs voor ramen en deuren bent u bij ons aan het juiste adres. Interchalet Horst, alles voor in en om het huis.
2: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 10 uur.
3: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Het wordt volgend jaar een stuk duurder voor werkgevers om hybride of brandstofauto's te leasen. Met een soort brandstofboete wil de regering elektrisch rijden stimuleren. Bij nieuwe leasecontracten in het nieuwe jaar moet de werkgever voor zulke auto's maandelijks 1% van de nieuwe prijs aan de Belastingdienst betalen. Dat bedrag mag niet aan de werknemer worden doorberekend. Veel kleine en middelgrote werkgevers staan brandstofleaseauto's nog toe, blijkt uit een rondgang van de NOS bij leasebedrijven. De kosten voor het tegengaan van klimaatverandering zijn niet eerlijk verdeeld, zegt ruim 80% van de Nederlanders. Het Sociaal en Cultureel Planbureau heeft dat onderzocht. De meerderheid vindt dat bedrijven meer moeten worden belast omdat die meer uitstoten. Ongelijkheid tussen burgers en bedrijven kan er volgens het planbureau voor zorgen dat mensen het klimaatbeleid minder steunen. De KNVB blijft gevestigd in Zeist en gaat niet naar Almere. De voetbalbond vindt dat toch een te groot financieel risico. De KNVB overwoog te verhuizen omdat er in eerste instantie in Zeist maar 2 voetbalvelden bij mochten komen. Maar nu is er waarschijnlijk toch ruimte voor 3 nieuwe velden. Een toerist die geen kraanwater kreeg in een Italiaans hotel heeft bij de rechter opnieuw ongelijk gekregen. Volgens het Italiaanse Hoge Rechtshof zijn horeca niet verplicht gratis of betaald kraanwater te serveren. De toerist, een vrouw van wie de nationaliteit niet is bekendgemaakt, zat rond kerst 2019 in een 5-sterrenhotel in de Dolomieten. Ze vroeg elke avond kraanwater bij het diner, maar kreeg telkens een fles mineraalwater aangeboden voor 7 euro. De vrouw vindt kraanwater een mensenrecht en stapte naar de rechter. Haar eis werd door lagere rechters afgewezen en belandde bij het Hoge Rechtshof, dat haar dus ook ongelijk gaf. Het weer, eerst trekt bewolking over. Lokaal kan een bui vallen, later op de dag droog en meer zon. Op de Wadden wordt het een graad of 16, in het zuiden kan het 26 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
4: Ah, lekker. Voorjaar. Dus liefhebbers, op naar de aspergewinkel van Martens Asperges aan de Makaiweg 2 in Tienrij. Die eerlijke asperges vers uit de grond en die schillen wij graag voor u. Bij Martens Asperges kunt u genieten van een lekker hapje of een verrukkelijke kopsoep. En ook voor verse aardbeien en streekproducten kunt u bij ons terecht. Martens Asperges ligt aan de doorgaande weg Horst Tienrij en is eenvoudig te bereiken via de A73 afslag 10 richting Tienrij. Gedurende het aspergesseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op martensasperges.nl.
5: Service monteur van Expert.
6: Oh, hallo.
7: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
5: Zo, klaar is Kees.
6: Oh, dat was snel.
8: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
9: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit.
2: Blijf verbonden. Kijk, luister en reageer via Omroep Horst aan de Maas online.

0: Zo, de groepsnaam is Lost Frequencies. Nou, vergeet die frequentie niet, hè, van onze omroep bijvoorbeeld. Lost Frequencies and Reality. Keep on running, Spencer Davis Group. Met de toen 17-jarige zanger Stevie Winwood. Harry Styles, American Girls. En we kwamen binnen het tweede uur van Schijven voor Bedrijven met Bob van Hensen. Eens even kijken hoor, hebben we iets te melden?
1: Historische gebeurtenissen van jaren geleden.
0: Jazeker, een legendarisch concert van U2. Als U2 op 27 mei 1987 een concert geeft in het Flamingo Stadion in Rome. In twee naburige woonwijken gaat het aardbevingsalarm af. Bij de Romeinse autoriteiten staat de telefoon rood groeiend. En de inwoners melden dat door de harde muziek van U2 hun meubels staan te schudden en hun ramen rammelen in de sponningen. Dat was het eerste concert van het Europese gedeelte van de Joshua Tree wereldtournee van U2, die op 8 augustus 1987 in Ierland wordt afgesloten. Nou, een hoop herrie dus, 27 mei 1987 in Rome, waardoor het aardbevingsalarm daar

Back on the Chain Gang van Chrissy Hynde en The Pretenders. Ja, straks hebben we weer de Forgotten 45. Dat doen we zo rond 10:45 elke dag. En het leuke is, een van onze vaste aanvragers, dat is Ger, die is bereid de komende dagen even een toelichting te geven, telefonisch op zijn keuze. Nou ja, goed, we gaan er straks even mee babbelen. Dat doen we dus rond 10:45. Door met muziek. Every Hour is een happy hour, zeker bij Omroep Horst en de Maas. Dit zijn de House Martens en Happy Hour.

Bijna niet voor te stellen. 2010 dit liedje Carlijn van Dinter en Trent van Henkenvoort had er ook alles mee te maken. Hij begeleidde haar op de piano met het liedje Van AV. Het liedje kwam uit ter gelegenheid toen volgens mij van het afscheid van de officiële gemeente Zevenum. Toen we inderdaad gingen fuseren en het allemaal Horst aan de Maas werd. Zoals al die dorpjes hier in de regio. We gaan naar Shakira. Onlangs kreeg ze nog een mooi bericht. Ze kreeg miljoenen terug van de Belastingdienst. En dit is haar allerlaatste single. Come on.

Wouldn't it be good? Sterker nog, it feels good. Nicky Kershaw, 1984, zo'n typische jaren 80 plaat. Hey, zo dadelijk gaan we even babbelen in het kader van de Forgotten 45 met Ger Hoeijmakers. Dat doen we na The Kings. En eerst nog even Justin Timberlake.

0: Forgotten 45.
1: Zo, inmiddels zien we toe aan het rubriekje Forgotten 45. En we hebben natuurlijk een aantal vaste aanvragers. En onder andere is dat Ger. Ger Hoeijmakers. En dan hebben we aan de telefoon. Goedemorgen, Ger.
2: Ja, hallo. Goedemorgen.
1: Ja. Gert, ik ben al heel lang listjes in en denen voor de Forgotten 45. Dus stellen we hartstikke op prijs. Want dat is natuurlijk heel leuk om een beetje feedback van de luisteraars te krijgen. En door zeker als het pletjes zien die mensen dan Gert nog eens een keer willen huren. Door is het rubriekje voor Forgotten 45. Maar ik ben een goede trouwe luisteraar van Omroep Horst en de Maas, heb ik begrepen, hè?
2: Ja, ja. Het ziet er aan wat meer. Ik vroeg het zo verslaat, zeg.
1: Ja, dat is een goed teken. Dat doen we het voor. Dus dat, en de muziek, de steert ik in elk geval ook aan. De gevarieerdheid in de muziek? Of welke muziek vind je zelf het leukste?
2: Nou, de gevarieerdheid. Gewoon pop, rock, de jaren 60, 70. Maar ook een beetje Nederlandstalig. En wat bij de omroep me aanspreekt, is ook Limburgstalig.

0: en lokale muziek. En er zit nog best variatie in ook Duitsstalig en Franstalig. Ben breed geïnteresseerd wat dat geeft. En ook alle soorten muziek eigenlijk. Voor elk wat wil, zei iemand.
1: De Forgotten 45, Ger. Die has een listje nou ingediend met wat liedjes met een Limburgs tintje.
0: Ja.
1: Dat is een bewuste keuze voor gedaan?
0: Ja, deze keer wel. Dit is eigenlijk begonnen toen een paar weken terug zijn we in het gasthuis geweest. Wettenacht hadden dat programma. De speelde Take 9 speelde door en Horster Mannenkoor zong door. En er was ook een zanger bij, Harry Broens, die heeft vroeger de classics gezongen.
1: Ja, de man met de snor.
0: Ja, die heeft een hoop liedjes van de classics van vroeger gezongen. Ik denk van, ja, ik kan ook wel eens een keer voor de Forgotten 45 zoeken naar allemaal Limburgse liedjes met een Limburgse connectie.
1: De classics heeft zich ook al aangevraagd in het Lieske. De link met Limburg en Stramprooien waren de plaats, hè, waar ze vandaan kwamen volgens mij.
0: Ja, daar kwamen ze vanaf, joh. Daar kwamen ze vanaf. Ja.
1: De classics gaan we draaien. My Russian Lady als eerste van dat Lieske, Ger.

Ilse de Lange en Something Good, haar laatst verschenen plaatje. En de Russian Lady was van de Classics. En morgen ga ik met Ger even babbelen over een ander liedje. Weer zo rond 11:15. We gaan dit uur afsluiten met John Parr.

Kruisbaan 17 in Amerika. Verder bent u bij ons aan het goede adres voor diverse streekproducten en streekpakketten. Denk daarbij aan ambachtelijk gemaakte aspergekroketten, soep en meer. Verse groenten en fruit voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur.

0: 1 middags. Voor info en acties ga naar boerderijwinkelamerika.nl.
1: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 11 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Nederland en Duitsland sturen militairen naar Estland om daar een NAVO-hoofdkwartier op te zetten. Volgens bronnen worden daarvoor enkele tientallen militairen van een Nederlands-Duitse eenheid ingezet. Nu vallen Estland, Letland en Litouwen nog onder een NAVO-hoofdkwartier in Polen. Maar de Baltische staten voelen zich sinds de Russische invasie van Oekraïne ernstig bedreigd door buurland Rusland. Volgens premier Jette wordt er al langere tijd gewerkt aan het plan en zal het ministerie van Defensie binnenkort de Kamer informeren. De Spaanse politie heeft een inval gedaan in het hoofdkantoor van de Socialistische Partij van premier Sanchez in Madrid. Ze zijn op zoek naar bewijs in een onderzoek naar corruptie. De Socialistische Partij kampt met meerdere affaires. Ook bij enkele oud-politici en een zakenman is de politie binnengevallen. Premier Sanchez is vandaag op audiëntie bij de paus. Van hem wordt later een reactie verwacht. Nederland moet ook in de toekomst vertrouwen op de VS als bondgenoot. Dat zei premier Jette in zijn openingstoespraak op de internationale veiligheidsconferentie, die vandaag in Den Haag is begonnen. Jette vindt dat de band met de VS gelijker en sterker moet worden. Nederland en Europa moeten volgens hem meer verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen veiligheid. Bij de conferentie zijn sprekers uit de politiek, de wetenschap, het leger en het bedrijfsleven aanwezig. Het is de bedoeling dat het een jaarlijks terugkerende bijeenkomst wordt. De KNVB verhuist niet naar Almere. De voetbalbond overwoog dat omdat er in Zeist onvoldoende uitbreidingsmogelijkheden waren. Maar de bond blaast de verhuizing af omdat er in Zeist waarschijnlijk toch 3 voetbalvelden bij mogen komen. Bovendien kleeft er aan het bouwen van een heel nieuw sportcomplex in de polder een te groot financieel risico. Het weer. Eerst trekt bewolking over. Lokaal kan er een bui vallen. Later op de dag droog en meer zon. Op de Wadden wordt het een graad of 16. In het zuiden kan het 26 graden worden. Morgen wordt het wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: 3 maal per jaar vindt in het Brabantse Neerkamp een gigantische platenbeurs plaats. De volgende aflevering is op zondag in Gebouw de Most in Neerkamp. Voor de liefhebbers van vinyl, cd's en muziek in alle soorten en maten is er geen ontkomen meer aan. Je moet naar Neerkamp. Je moet naar Neerkamp. Op zondag in Gebouw de Most voor de platenbeurs van de Oldies Club Neerkamp. Vanaf 11 uur 's morgens.
3: Drisse Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen- en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website drissehorst.nl.
4: Hallo, ik ben Max. In Kruisig Mei, de nieuwste editie van de Passiespelen, speel ik Jezus. Een openluchtspektakel met 200 acteurs over hoop, vriendschap en keuzes die alles veranderen. Vanaf mei in Tegelen. Tickets via maaspoort.nl.
3: Driessen Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driessenhorst.nl.

0: Ja, mooie reclamespot voor de bloemisten. Roosje mijn roosje.
1: Muziek en gezelligheid bij Omroep Horst aan de Maas.
0: Oh. Ja, dat was natuurlijk de hit uit 1974 van Connie van

0: Bos. Ze maakte toen programma's ook, radioprogramma's voor de Tros. Toen werd ze ook wel Connie van de Tros genoemd. Programma Close Up kan ik me herinneren wat ze deed met Easy Listening. S'avonds op Hilversum 3 zelfs. Daarvoor nog Miles Smith en Bonnie M. Open het uur met The Rivers of Babylon. Weet je wat we gaan doen? De plaat is een verhaal met Bart Verleeuwen. 11:15. Dus hier komt hij weer.
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
2: De aarde draait om de zon, dat is nou eenmaal een feit. Dat is net zo vanzelfsprekend als dat de knoppen in de bomen elk jaar in mei gaan bloeien. Net zoals er voor haat maar één oplossing is, namelijk liefde. Al die dingen staan vast. Ze zijn net zo zeker als dat ik mijn hele leven lang van je zal blijven houden. Op dit moment weten we nog niets over morgen. Dat blijft een mysterie, maar toch zijn we er nagenoeg zeker van dat die nieuwe dag er komt. We hebben een rotsvast vertrouwen in het leven, waardoor we weten dat alles wat geboren wordt, vanzelf groot wordt. Zo kun jij er ook onvoorwaardelijk op vertrouwen dat ik voor altijd van je zal houden. Want het mooie is dat liefde eigenlijk helemaal niet zoveel van je eist. Liefde is er voor iedereen en gaat altijd door. Niet alleen vandaag, maar tot in lengte van jaren. Net zoals de tijd altijd doortikt en de seizoenen elk jaar weer vanzelf veranderen. Ja, zo zal er ook altijd liefde zijn. Maar we weten ook dat het af en toe best tegen kan zitten. Dat er problemen op je pad kunnen komen waardoor het leven en de liefde je pijn doen. Op die momenten zou je willen dat je ergens anders geboren was. Als je dat meemaakt, moet je één ding in je achterhoofd houden. Wie je nu bent en waar je bent, dat heeft allemaal een bedoeling. Probeer het leven van de zonnige kant te zien. En zorg ervoor dat de woorden die je zegt gemeend zijn. Zodat je kleinkinderen weten dat je het ook echt meende toen je zei dat je voor altijd van je geliefde zal blijven houden. Tot het einde der tijden.

mooi gedaan, dit duet tussen George Michael en Mary J. Blige. Het liedje As, wat oorspronkelijk van Stevie Wonder was. Het stond ook op het album Songs in the Key of Life. In de plaat is een verhaal. Dit is misschien wel een heel mooi liedje, wat het mooiste de Beach Boys ooit gemaakt hebben. God Only Knows.

0: Venlo, had ik begrepen. Dit kwam uit 2017 alweer. Door naar het Limburgse nieuws.
1: Goedemorgen, dit is het L1 Nieuws. Een automobilist is vanmorgen om het leven gekomen bij een frontale aanrijding op de N280 bij Kelpen-Oler. Een andere bestuurder is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Verslaggever Ver Trouwgod.
2: Een auto is op de verkeerde weghelft terechtgekomen. Die is frontaal op een vrachtwagen gebotst. En daarachter reed een tweede auto. Die is daar ook bij betrokken. Die is ook zwaar beschadigd. En het is een chaos. De N280 blijft voorlopig de eerste uren afgesloten tussen Kelpen en Baaksum.
1: Bij de hulpverlening werd ook een traumahelikopter ingezet. De politie doet nog onderzoek naar het ongeval. De Rijksweg tussen Kelpen-Oler en Baaksum blijft de komende uren dicht. In Limburg geldt weer een verhoogd risico op natuurbranden. De twee Limburgse veiligheidsregio's hebben vanwege de droogte waarschuwingsfase 2 afgekondigd. Dat is het hoogste niveau. Terreineigenaren, natuurbeheerders en hulpdiensten zijn extra alert. Ook mag er bijvoorbeeld niet meer gebarbecued worden in natuurgebieden. Een maand geleden werd Limburg al getroffen door twee grote natuurbranden. Eén in de bossen bij Helden, de andere in de buurt van Weert. Het duurde bij allebei de branden dagen voordat het vuur was geblust. Het hoogwater dat 5 jaar geleden Limburg trof, was voor criminelen een grote kans om hun invloed uit te breiden. De nood van met name getroffen ondernemers bood de onderwereld gelegenheid om bijvoorbeeld geld wit te wassen of drugshandel te organiseren. Dat blijkt uit een rapport van het Strategisch Kenniscentrum Ondermijnende Criminaliteit. Burgemeester Daan Prevot van Valkenburg waarschuwde in 2023 al voor de ondermijning door criminelen in zijn gemeente. Juist omdat de officiële afhandeling van de schade lang duurde, zagen criminelen hun kans. Met name de horeca is kwetsbaar voor crimineel geld. En de 9-jarige Iva May uit Born en leeftijdsgenote Nina uit Einighausen hebben afgelopen weekend indruk gemaakt tijdens het Europees kampioenschap hip-hop in het Duitse Kalkar. De twee werden Europees kampioen in de categorie duo tot 12 jaar. Het EK van de United Dance Organization duurde 4 dagen en bracht honderden dansers uit heel Europa samen. In sommige categorieën stonden meer dan 100 deelnemers op het podium. De twee Limburgse winnaars horen bij een dansschool uit Geleen die met zo'n 30 dansers had afgevaardigd. Behalve de twee kampioenen haalden de ploeg uit Geleen nog 6 podiumplaatsen. En het weer, het wordt vandaag opnieuw zonnig met hooguit wat wolkenvelden. Het wordt niet zo heet als gisteren, maar met 27 graden wordt het nog altijd zomers warm.
3: Praatjes, plaatjes, koffie erbij. Met Peter Trienekens is je werkdag blij.

0: dat was Somber. Wat een mooie hit. De Home Wrecker.
1: Wat gebeurde er op deze dag in het verleden?
2: Weet je nog die tijd van toen?
0: Nou, dat is 27 mei 1977. Toen trad voor het eerst op Declan McManus. Hij trad voor het eerst op. Dat zeg je misschien helemaal niks, maar zijn artiestennaam was Elvis Costello.
2: Horst.
0: Hij maakte zijn live debuut in de Nashville Club in Londen. En de hits die bleven maar komen. Hij begon op het Stiff Record label. En dit liedje komt uit 1981 van Elvis.

Ah, mooi hè, met die echte blazers erin ook. Earth, Wind & Fire en Star, 1979. Ik heb het gezelschap ooit eens gezien optreden in Oberhausen. Alweer, misschien wel 15 tot 20 jaar geleden. We gaan nog eventjes naar The Fast Car. Je kent dat van Tracy Chapman, maar dit was die versie van Luke Combs.

Uit La Bella Italia, Strani Amore van Laura Pausini. Lang niet meer gehoord, 1994 deze. Langzaam aan het einde van de show, doen we eventjes met Douwe Bob. En welkom to Outcast Town, een anti-pest liedje.

0: Zo, schrijven voor bedrijven zit er bijna op, maar zo dadelijk.
1: Lunch Live. Van 12 tot 1, het laatste lokale nieuws bij Omroep PNM en Omroep Horst aan de Maas.
0: Dat na 12 uur. Wij gaan eruit met LD Barge. Fijne woensdag en lunch maken. Tot morgen.

0: Dit programma is terug te luisteren via onze website omroephorstaandemaas.nl.
1: Schrijven voor Bedrijven wordt mede mogelijk gemaakt door Mertens, toeleverancier tuinbouw Horst en Mondzorg Wessingel Horst.
2: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
3: Ben jij een echte planten- en bomenliefhebber? Kom ons plantencentrum bezoeken en ontdek 20.000 vierkante meter aan leibomen, sierbomen, vaste planten, mediterrane solitaire planten, groenteplanten en nog veel meer. Laat je betoveren door onze exclusieve vormplanten en hun prijs. Kijk op plantencentrumvandenbeuken.nl. Of beter nog, kom een wandeling maken tussen onze bomen en planten. Alleen dat is al een genot.
0: Voor Greensveen en Grubbenvorst en iedereen in de regio is Omroep Horst aan de Maas er elke dag. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Via de ether, DAB Plus of online. Hier is het nieuws van 12 uur.
4: Katrien Straatman met het NOS Journaal. 2/3 van de Nederlanders is bang dat klimaatmaatregelen hun leven duurder maken. Dat schrijft het Sociaal en Cultureel Planbureau. Ook is bij velen het gevoel dat burgers zwaarder worden belast dan grote bedrijven, terwijl die juist meer uitstoten. Het SCP waarschuwt dat dit gevoel van ongelijkheid het

0: draagvlak voor klimaatbeleid kan ondermijnen. Een leaseauto op benzine of diesel wordt vanaf volgend jaar duurder voor werkgevers. Volgens de brancheorganisatie komt er een brandstofboete voor leasecontracten en dat gaat over best wat geld.
1: Het gaat gemiddeld over 12% over de nieuwwaarde van die auto. Dat is omgerekend 1% per maand. En als je dan bijvoorbeeld een auto neemt van 50.000 euro... dan heb je het al gauw over 500 euro extra werkgeverslasten per maand.
0: Dit moet de overgang naar elektrisch rijden stimuleren. Voorafgaand aan een ontmoeting met de Europese Commissie in Brussel hebben de Taliban een harde eis gesteld. De Afghaanse machthebbers willen diplomatieke vertegenwoordiging in de EU-landen die uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers willen terugsturen. De Europese Commissie heeft de Taliban uitgenodigd voor gesprekken over die terugkeer, maar daar is veel kritiek op. Volgens het Europees Parlement legitimeer je daarmee het regime in Afghanistan dat zich schuldig maakt aan mensenrechten schendingen. Ruimtevaartorganisatie NASA wil een permanente basis op de baan. Die wordt de komende jaren gebouwd en moet vanaf 2032 continu bewoond worden door astronauten, zegt ruimtevaartdeskundige Rob van den Berg.
2: Dit is het beste terrein om een basis te bouwen. En dan wordt het stapje voor stapje, module voor module, wordt het dan uitgebouwd. En er wordt zelfs gesproken over de grootte van een stad, kilometers groter uiteindelijk.
0: Verwacht wordt dat astronauten vanaf 2029 beginnen met het opbouwen. Het weer, een afwisseling van zon en wolken met lokaal een buitje. De zon krijgt later meer ruimte, maar zo warm als de afgelopen dagen wordt het niet meer. Op de Wadden wordt het een graad of 16, in het zuiden kan het 26 graden worden. Morgen wordt het weer iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is een programma van Omroep PNM en Omroep Horst aan de Maas.
4: Oppositie, misduidelijkheid en transparantie bij coalitievorming. De gemeenteraad stemt in met de voorbereiding van plaatsing Molen Kessel. Een hond gered uit brandende auto in Horst. Baasje deed namelijk even boodschappen. Dit is Lunch Live van woensdag 27 mei.

0: papa's Gravity, een van de vele hits van Ed Sheeran. Een hele goede middag, het is woensdag, het is 27 mei en exact 6 minuutjes over 12. Leuk dat je weer luistert en kijkt naar Lunch Live. De lunchshow van Omroep PNM samen met Omroep Horst aan de Maas. Ik heb voor jou muziek klaarstaan van onder andere Van Morrison.
1: About another country in full bloom. In the room we danced.
0: En uiteraard nog veel meer andere muziek voor elk wat wilt. Maar we gaan eerst naar het nieuws in het kort. Tijdens de interpellatiedebat over het nieuwe coalitieakkoord van Pro, Lokaal Pelamaas en VVD heeft de oppositie stevige kritieken uit op de plannen van de nieuwe coalitie. Vooral D66, BBB en CDA spraken hun zorgen uit over de inhoud van het akkoord en het proces van de coalitievorming. En de gemeenteraad van Pelamaas heeft gisteravond ook ingestemd met het voorstel om voorbereidingen te treffen om de Sint-Antoniusmolen in Kessel te verplaatsen naar de Onderse Weg. En daarmee komt een jarenlang dossier rond de molen, woningbouw en de uitbreiding van de supermarkt Viekoop in een nieuwe fase terecht. En een hond is in Horst door de politie uit een brandende zon gered. De politie kwam het dier tegen en greep uiteraard direct in. Agenten namen het dier mee om het af te laten koelen en gaven het direct water om oververhitting te voorkomen. En over oververhitting te voorkomen gaan we even meteen door naar het weer. Wat gaat het weer vandaag doen? Nou, vanmiddag en vanochtend minder warm dan gisteren. Wel zomers warm met temperaturen circa 27 graden. Wat de rest van de week aan temperaturen gaat doen, vertel ik je allemaal na het nieuws van 12:30. Zeg je nou, zo lang wil ik niet wachten, geen probleem. Al het nieuws, meer nieuws zelfs, op de app of de site te vinden.

0: Ja, vamos a la playa. En deze keer de uitvoering van Luna. En dit allemaal bijna 11:15 op deze woensdag 27 mei. Op deze prachtige lentedag, zo kan ik het eigenlijk ook wel zeggen. Tijdens het interpellatiedebat over het nieuwe coalitieakkoord van Pro, Lokaal Pelama's en VVD heeft de oppositie stevige kritiek geuit op de plannen van de nieuwe coalitie. En vooral D66, BBB en CDA spraken hun zorgen uit over de inhoud van het akkoord en het proces van de coalitievorming. Wij waren er gisteravond bij en hebben een korte overzicht gemaakt.
1: Wij vinden het nog niet rijp voor besluitvorming.
2: Wij zouden wat meer tijd willen. Maar blijkbaar is de meerderheid van de Raad het niet. Maar wij zullen tegenstemmen omdat wij dit voorstel niet voldragen genoeg vinden.
3: Veel open eindjes zijn er nog. Maar toch gaat de gemeente 2 miljoen euro investeren in het maken van plannen voor een nieuwe school met sporthal in Baarlo aan de westzijde van de Napoleonsbaan, vlakbij Château de Rij. De nieuwe sporthal moet de verouderde sporthal

0: wel de kazing vervangen. Het onderwerp zorgde bij veel fracties voor bedenkingen. Tijdens de raadsvergadering stonden vooral twee onzekerheden centraal. De veilige oversteek van de Napoleonsbaan en de aankoop van de benodigde grond.
1: Ons dilemma zit in de oversteek van de Napoleonsweg.
2: De grondverwerving is bij lange na nog niet rond. Een veilige oversteek is ook nog niet duidelijk waar en wanneer die er komt. En dat zijn randvoorwaarden die heel duidelijk zijn voor ons. Dat hebben we in de commissie ook al benoemd. De realisatiekosten is nog een groot vraagteken. Exploitatie en de verdere uitwerking van de kazing. En juist daar wringt het voor ons.
3: Maar ja, je kiest dus wel voor een scenario zonder dat je eigenlijk alle punten weet. En natuurlijk weet je natuurlijk niet al, meestal weet je nog niet alles. Echter gaat het nu wel over een stuk grond wat nog niet in bezit is. En als dat niet in bezit komt, ja, dan kan het scenario 2 niet klaar.
4: Terecht, hè? Zorgen die er leven, die begrijpen we heel erg goed. Zoals de veilige oversteek over de Napoleonsbaan. Die zat ook echt als randvoorwaarde in het voorstel. Die werd door iedere partij nog eens benadrukt. Begrijpelijk. Daarnaast de grond die nog niet in eigendom is. Ook daar lopen nog de gesprekken. Dat zijn wat onzekerheden die er nog zitten. Maar ja, je hebt de voorbereidingskrediet nodig om ook verder onderzoek te kunnen doen en al die stappen te gaan zetten. En daar zat ook natuurlijk even de discussie. Gaan we daarmee instemmen of vinden we dat die nog doorgeschoven moet worden? Dat is een keuze van de Raad. Uiteindelijk blijkt dat het toch met een meerderheid is aangenomen, zodat wij ook vooruit kunnen.
5: Maar als we teruggaan naar de kern van het voorstel, gaat het om een voorbereidingskrediet. Daar staan wij in feite positief tegenover.
6: Het begint met die oversteek en eigenlijk zeggen we daarvan dat die toch überhaupt ook moet komen. Dat nodig is voor de veiligheid in een dorp. Dat het juist niet een oost en west wordt. Dat het juist op een manier verbonden wordt. En hoe die oversteek komt. Een onderdoorgang, een tunnel lijkt ons relatief voor de hand liggend. Maar het onderzoek loopt en laten we ons daar ook in ieder geval in kennen wat daar uitkomt.
0: De hotelmanager van Château de Rai sprak zijn zorgen uit over de gevolgen voor het Rijksmonument en de verblijfskwaliteit van het hotel. Volgens hem is onvoldoende rekening gehouden met de verkeersdrukte, de verlichting en de impact op rust en natuur rondom het kasteel.
7: Château de Rai is natuurlijk ook voor Baarlo, dus het is wel heel belangrijk dat er een nieuwe school komt en dat de ontwikkeling wel door blijft gaan. Het gaat hier puur om hoe die ontwikkeling gaat en of die ook past bij wat er op dit moment bestaat. Ja.
8: In ontwikkeling met een basisschool, sporthal, parkeerterreinen, verkeersbewegingen, avondgebruik, verlichting, aanvullende infrastructuur in de directe omgeving, is daarom geen kleine ruimtelijke aanpassing. Dit kan wezenlijke gevolgen hebben voor de uitstraling, rust, zichtlijnen, geluidssituatie, cultuurhistorische beleving en verkeersdruk. Juist daarom vinden wij dat deze locatiekeuze niet kan worden gemaakt zonder een volwaardige belangenafweging waarin stoerderij expliciet wordt meegenomen. Die belangenafweging zien wij in de stukken onvoldoende terug. Zoals hiervoor al aangegeven zijn er vanuit omgeving en Château de Rai zodanige omgevingsrechtelijke en economische bezwaren tegen de ontwikkeling op deze locatie, dat die bezwaren eerst in beeld moeten worden gebracht. Alleen met een volledig beeld kan een deugdelijk besluit over voorbereidingskrediet worden genomen.
4: Met het voorbereidingskrediet wat we nu vragen, kunnen we de zaken zoals het verder programma van eisen, het ontwerp van de school, de sporthal, maar ook de stedenbouwkundige inpassing en de ruimtelijke procedure verder doorlopen. En daar zijn zaken als geluid, verkeersbeweging, landschappelijke inpassing, zoals waarnaar de heer Herpers ook verwees, die zijn onderdeel hiervan.
7: Ik begreep ondertussen ook van de portefeuillehouder of de wethouder dat het in een wat later traject alsnog zal komen. Dus ja, voor nu is dat prima. Ja.
4: Nu we verder gaan met de planuitvoering, worden natuurlijk ook alle belanghebbenden, omwonenden, waarvan Château de Rai natuurlijk een hele belangrijke is, meegenomen. En daar wordt mee gesproken in het vervolgtraject. Dus dat zal, nu het voorstel is aangenomen, ook meteen worden opgepakt.
7: Ja, wellicht kunnen we inderdaad, en dat werd volgens mij ook al genoemd in de raadsvergadering, wellicht toch iets meer ruimte ertussen laten of net even de lijnen wat anders uitzetten dan nu in de plannen staat.
0: Dat zou voor u al een hele mogelijke oplossing zijn?
7: Dat zou een mogelijkheid zijn, ja.
9: Dit gebied zal toch in geen moment ingezet gaan worden. Al zou er geen sporthal komen, dan komt er op de termijn woningbouw.

0: Oh. Dus we zullen daar toch mee moeten handelen. En het is wel goed om dat natuurlijk goed in te passen. Dat het ook bestuur, dat het ook echt landschappelijk blijft passen naar Kasteel de Raai toe. Maar wat dat betreft is dat voor ons een goede ontwikkeling.
1: Maar van Baarlo gaan we nu kiezen voor te instemmen met het voorstel om voor te gaan. En dan kijken we uit naar de kwartaal. Terugkoppelingen van de wethouder over de voortgang rondom dit dossier.
2: En dat betekent dat dit voorstel is aangenomen met 19 stemmen voor en 9 stemmen tegen.
3: Op dit moment betekent dat de onderzoeken verder worden gestart. Hè, parallel aan de school, het onderzoeken voor de school, de onderzoeken voor de sporthal, wordt parallel ook die veilige oversteek, ook daar de onderzoeken, die lopen allemaal, dat wordt natuurlijk verder vormgegeven. En komen we dadelijk terug naar de raad, zodra dat allemaal is afgerond en we met een definitief plan komen voor de locatie van de Diamant en de sporthal aan de westzijde van de Paulinsbaan.
4: Het totale project kost naar verwachting ruim 20 miljoen euro. Met het aangenomen voorbereidingskrediet kan de gemeente nu starten met de verdere uitwerking van de plannen.
5: En zit je nou lekker buiten, dat je de tv niet aan hebt en je wilt toch graag dat overzicht een keertje nakijken, bekijken. Je weet het, ga naar het YouTube-kanaal van Omroep 1M of naar onze website.

Feels like a river. We gaan richting het nieuws weer en uiteraard de situatie op de weg. Maar eerst Dominic Fike en Three Nights.

Ja, dat was Will Smith op de zenders. Omroep 1M en Omroep Horst aan de Maas. Tijdens de uitzending Lunch Live. We gaan naar het nieuws. Tijdens het interpellatiedebat over het nieuwe coalitieakkoord van Pro, Lokaal Pelamaas en VVD klonk stevige kritiek vanuit de oppositie. D66, BBB en CDA zetten vraagtekens bij zowel de inhoud van het akkoord als de manier waarop de coalitie tot stand kwam. D66 noemde het akkoord vooral een pro-akkoord en miste duidelijke cijfers over de woningbouw. BBB sprak over een gemiste kans.

en maakte zich zorgen over de positie van de agrariërs in het buitengebied. Ook het CDA was kritisch en vond dat de oppositiepartijen tijdens de formatie nauwelijks zijn geïnformeerd. En verder ontstond discussie over de komst van een extra wethouder, goed voor 0,8 FTE-uitbreiding van het bestuur. En volgens de coalitie is die uitbreiding nodig om alle plannen goed uit te voeren. En op het gebied van landbouw blijft grond bedoeld voor voedselproductie. Al erkent de coalitie dat buitengebied verandert. En nieuwe initiatieven, intensieve veehouderijen komen er niet meer. En de VVD verdedigde daarnaast de woningbouwambities van minimaal 2000 woningen, maar kreeg kritiek vanwege de geplande OZB-stijging, ondanks eerdere beloften over de lastenverlaging. En in de gemeente Bezel is discussie ontstaan over een mogelijke jaarlijkse stijging van de OZB met 3%. Het college wil die extra inkomsten gebruiken om toekomstige begrotingstekorten op te vangen. Volgens de kaderbrief loopt het tekort in 2028 op tot ruim 1,2 miljoen euro. Coalitiepartijen Samen Verder Bezel en CDA willen daarom niet automatisch elk jaar die belasting gaan verhogen. Zij vinden dat de gemeenteraad jaarlijks opnieuw moet beslissen of die verhoging echt nodig is. En oppositiepartij VLB vreest juist meer onzekerheid voor inwoners en ondernemers. Ook de Bezelse lijst noemt het plan riskant, omdat de inwoners niet weten waar ze financieel aan toe zijn. Het CDA benadrukt dat de OZB bij een nieuwe beoordeling ook kan dalen. En naast belastingmaatregelen onderzoekt de gemeente ook bezuinigingen, reclamebelasting, toerisme en extra subsidies om de financiën op orde te houden. En we gaan van Bezelkamer naar Horst van den Holst. Want een hond is een horst door de politie uit een brandende zon gered. De politie kwam het dier tegen en greep uiteraard meteen in. De hond was door zijn eigenaar achtergelaten in de brandende zon, terwijl hij even boodschappen deed bij een supermarkt in de buurt. En volgens de politie is dat absoluut onverantwoord. Agenten namen het dier mee om het af te laten koelen en gaven het direct water om oververhitting te voorkomen. We gaan naar het weer. Kijken of we vandaag ook oververhit raken. Nou, het valt mee. Wat minder warm dan gisteren. Gisteren was het 33 graden. Vandaag tikt het kwik maximaal 27 graden. En morgen wordt het ook zonnig. En het wordt even warm als vandaag. Ook weer temperaturen circa 27. Vrijdag, dan gaat het kwik weer omhoog richting de 30 graden. En in het laatste mei weekend gaat het kwik naar 28 graden. Terwijl eigenlijk rond deze tijd van het jaar 19 à 20 graden gebruikelijk is. Dus het is gewoon weg warm. Het wordt het weekend wel wat drukkend warm. En we krijgen een kans op een lokale onweersbui. We gaan naar de situatie op de weg. Even kijken, een melding op de A67, het hoogte van Venlo, een auto met problemen bij 66,6. Op dezelfde A67, maar dan de hoogte van Maasbree, een auto met problemen bij 63,6. We blijven even bij Maasbree, iets verderop bij paaltje 61,4. Een auto met knipperlichten aan. Dan op de A73, de hoogte van Kasteraai. Daar liggen namelijk voorwerpen op de weg. Even alert zijn bij paaltje 59. Dan gaan we naar de N280, de hoogte van Kelpen-Oler. Daar is een ongeval gebeurd. Dus

op de Beekweg in beide richtingen alert zijn. Dat was het nieuws, weer en situatie op de weg. En je weet het, al het nieuws en ook meer nieuws op de site van omroep1m.nl, omroephorst.nl, maar zeker ook via die makkelijk te downloaden app op jouw telefoon.

Bella Bella en Dida Lam. Altijd is Lunch Live op de zenders Omroep 1M en Omroep Horst aan de Maas. Nadat de leerlingen al een weekje aan het nieuwe schoolgebouw gewend waren, werd OKC Wijsterbeek feestelijk geopend. Dat gebeurde met open deuren, want iedereen was welkom om een kijkje te komen nemen en kennis te maken met het gebouw.

0: feest, feest, feest. Ja, ja, dat kun je wel zeggen. Van een oud gebouw naar een splinternieuwe school verhuizen is zeker een feest te noemen. Oeps, foutje. De nieuwe Wijsterbeek noemen we geen school meer, maar een kindcentrum.
1: Heeft dat een bepaalde reden?
2: Ja, zeker heeft dat een reden. Want wij zijn niet alleen nog meer een school. We hebben echt van 0 tot 12 kinderen hier zitten. En zelfs een wijkfunctie zit erin. Dus ja, eigenlijk is het ook de bedoeling om de overgang voor kinderen zo soepel mogelijk te maken.
1: Het valt mij op dat hier erg veel parkeerplaatsen zijn. Ik had juist gedacht, met de nieuwe school, minder parkeerplaatsen.
3: Ja, maar we hebben een groot team hier staan. Het is een groot kindcentrum, dus we hebben gewoon heel veel medewerkers. Dus het is vooral daarvoor bedoeld. En we stimuleren de ouders en de kinderen zoveel mogelijk om met de fiets of te voet te komen.
4: De opvang eigenlijk begint vanaf de baby's met 3 maand en dat doorgaat tot groep 8. En het fijne aan de OKC is, aan het kindcentrum, is dat je eigenlijk al heel snel de connectie hebt met de leerkrachten. Dus wees zorg, maar ook bij dingen die goed gaan, kunnen je makkelijk schakelen.
5: Wij zijn onderdeel van het kindcentrum, maar wij zien de hoeskamer. En de hoeskamer is eigenlijk voor de 3 wijken de afhang, Mussenbuurt en In de Riet. We beginnen van 9:30 tot 12:00, dat misschien ouders die hun kinderen weggebracht hebben, dat ze denken, even uitpuffen hier in de hoeskamer, hier in de Alm.
6: Nou, wat een warm welkom en wat een gezelligheid hier. Dat biedt veel voor de toekomst.
7: Ja, de Alm, vooral ook de Almenweg. En die Alm, dat hield in dat er vroeger mensen met hun dieren naar de Alm kwamen, naar de Almenwei. En hun dieren, daar mocht iedereen zijn dieren laten grazen. Dat is in gewoon een gemeenschappelijke ruimte waar iedereen naartoe mocht komen. En waar iedereen misschien ideeën heeft om die ideeën hier met ons samen uit te voeren.
6: Alle kinderen die een cadeautje bij zich nu hebben, die mogen even via de achterkant van de bus even hier naartoe komen.
1: En die baby's, komen die iedere dag? Of heb je baby's die maar één keer per week komen? Of hoe ga je dat?
8: Ja, dat is heel wisselend. De meeste komen 1, 2 of 3 dagen, maar ja, 4 of 5 dagen zullen bijna nooit. Dus.
9: Ja, dat is natuurlijk een hartstikke gezellig, mooie werkplek. Mooie plek voor de kindjes, allemaal nieuw, gezellige collega's, lieve leidsters allemaal. Dus kom allemaal naar de Wijsterbeek.
1: Wat wil je later worden?
10: Een dierennacht.
1: Nou, heel veel succes en nog een hele fijne dag.
10: Ja, doei.
6: 11 cirkel.

0: También.
1: Ya.
2: Nee, daar zijn ze dan.
3: Ja, maar volgens mij heb je allemaal helemaal geen zin meer om naar nog meer grote mensen te luisteren. Klopt dat? Heel veel plezier. En jullie allemaal, dank jullie wel.
4: Ja, ook dit filmpje is geknipt en geplakt en terug te zien op het YouTube-kanaal van Omroep Horst aan de Maas. We gaan verder met Lunch Live. David Guetta met vele artiesten nummers gemaakt, maar nu ook met Bebe Rexha. I'm good. Blue.

Ja, al een iets ouder nummer, David Guetta samen met Bibi Rexha en I'm Good. We gaan naar het lokale. We gaan naar de Herfsthanen. Nieuw album. En we pakken even een nummer van wat al langer bestaat en wat veel gedraaid wordt. Dich bis alles.

Ja, dit is alles van de Herfsthanenband. En dit allemaal een paar minuutjes voor één op deze woensdag 27 mei. Ik dank je voor het luisteren en kijken naar Lunch Live. En je weet het, elke werkdag Lunch Live. Zo ook morgen weer. Tot dan.

0: Lunch Live. Samen met Omroep Horst aan de Maas en Omroep PNM. Morgen weer om 12 uur. Bekijk nieuws, lokale verhalen en programma's. Omroep Horst aan de Maas TV en YouTube. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 1 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Kledingketen Zeeman sluit zijn winkels in Oostenrijk en Portugal en ook een paar vestigingen in Frankrijk, Duitsland en Spanje. Het bedrijf wil zo het nettoverlies van bijna 12 miljoen euro ombuigen in winst. Zeeman zegt dat het verlies vooral komt door de geopolitieke onrust en de slechte economische groei in onder meer Duitsland en Frankrijk. De kledingketen had vorig jaar bijna 1400 vestigingen in 8 Europese landen. De komende jaren worden 150 winkels gesloten. In Duitsland is een voormalige terrorist van de Rote Armee-fractie veroordeeld tot 13 jaar cel. Daniela Klette is 67 jaar. Ze werd door de rechter schuldig bevonden aan diefstal, overtreding van de wapenwet en andere misdrijven. De Rote Armee-fractie was een linksextremistische organisatie die in de jaren 70, 80 en 90 in Duitsland tientallen moorden en aanslagen pleegde. Klette was jarenlang onvindbaar, maar werd 2 jaar geleden gearresteerd in Berlijn.

0: waar ze leefde onder een valse naam. Medewerkers van Samsung die werken op de afdelingen waar ze geheugenchips maken, krijgen hogere salarissen en bonussen. Het Zuid-Koreaanse concern sloot een akkoord daarover om een staking te voorkomen. Samsung boekt veel winst door de groei van AI-toepassingen en wilde die eigenlijk inzetten om verder te groeien. Maar nu gaat alsnog ruim 10% van de winst naar de chipmedewerkers. De bonussen kunnen oplopen tot 3,5 ton. Medewerkers van andere afdelingen van Samsung willen de deal aanvechten bij de rechter omdat zij niets extra's krijgen. FC Volendam gaat na de degradatie uit de Eredivisie niet verder met trainer Rick Kruis. Afgelopen weekend verloor Volendam in de play-offs om promotie en degradatie van Willem II, dat naar de Eredivisie gaat. Kruis werd 2 jaar geleden aangesteld. Onder zijn leiding werd Volendam kampioen van de Eerste Divisie. Het weer, veel zon en droog. Het wordt 16 graden in het noorden tot 26 graden in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Hoi Imke, ik hoorde dat je een ander huis had gekocht.
2: Ja Peter, een mooi 70er jaren huis. Maar er moet nog wel veel aan gebeuren.
1: Ga dan naar Henk Bovee Horst. Ze renoveren je hele huis. Van keuken, badkamer, toilet, verwarming tot aan een nieuwe eetkamerinrichting toe. Ze regelen alles voor je. Dus stuk- en tegelwerk, maar ook sloop- en eventueel metselwerk.
3: Kortom, je huis renoveren van A tot Z? Op naar Henk Bovee Horst. Aan de Handelstraat 13 te Horst. Henk Bovee Horst. Zie ook bovee.nl.
4: Druk- en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Bloksmedia maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloksmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.
5: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaasos.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maasos, het beste voor jouw auto.
6: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken. En zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
7: Lekker voorjaar. Dus liefhebbers, op naar de aspergewinkel van Martens Asperges aan de Makaiweg 2 in Tienrij. Die eerlijke asperges vers uit de grond en die schillen wij graag voor u. Bij Martens Asperges kunt u genieten van een lekker hapje of een verrukkelijke kopsoep. En ook voor verse aardbeien en streekproducten kunt u bij ons terecht. Martens Asperges ligt aan de doorgaande weg Horst Tienrij en is eenvoudig te bereiken via de A73 afslag 10 richting Tienrij. Gedurende het aspergesseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op martensasperges.nl.
8: Service monteur van Expert.
9: Oh, hallo.
10: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
8: Zo, klaar is Kees.
9: Oh, dat was snel.

0: Goedenavond, dit is het L1 Nieuws. Het ziekenhuis in Maastricht heeft afgelopen jaar 6,5 miljoen euro winst geboekt. Een jaar eerder was die winst nog 22 miljoen. Het verschil is volgens het MUMC Plus onder meer te verklaren door hogere uitgaven aan personeel, huisvesting en ICT. Het ziekenhuis gaat in de komende jaren veel geld besteden aan vernieuwing van het inmiddels meer dan 35 jaar oude gebouw. Daar is 600 miljoen voor nodig. De werkzaamheden beginnen dit jaar en duren tot 2040. Na de overstromingen van 2021 kregen Valkenburgse horecaondernemers financiële hulp aangeboden door criminelen. Dat meldt de NOS in een artikel over de groeiende invloed van criminelen in bestuur en bovenwereld.
1: Dat bleek bijvoorbeeld bij de overstromingen in Valkenburg. Daar kwam de hulp vanuit de overheid niet snel op gang. En daardoor zagen criminelen kans om daarop in te springen. Horecaondernemers die in geldnood kwamen, die kregen financiële hulp van criminelen. Zij benaderden zelf die ondernemers om daarmee hun geld wit te wassen. En daarmee worden burgers die op zo'n aanbod ingaan steeds afhankelijker van de criminaliteit.
0: Hoeveel Valkenburgse ondernemers daarop zijn ingegaan, wordt niet gemeld. Landgraaf wil 258.000 euro gebruiken om het financiële tekort van het LVK weg te werken. De finale van de wedstrijd voor carnavalsliedjes werd eind januari op Megaland geopend.

georganiseerd. Een extra evenementdag had het LVK kostendekkend moeten maken, maar juist de kaartverkoop voor die dag viel erg tegen. Het gemeentebestuur wil het ontstaande tekort opvangen. De gemeenteraad en landgraaf moeten daar een besluit over nemen. En een 35-jarige man uit Roermond moet de cel in voor het dreigen met een vuurwerkbom. Die wilde hij laten ontploffen bij het huis van zijn ex vorige zomer. De bom was gemaakt van zwaar vuurwerk en een

0: dan koelt het af naar 14 graden. Morgen droog en met maximaal 27 graden minder warm dan vandaag.
1: Het weerbericht met Lei Spreeuwenberg.
2: Vanmorgen waren er enkele wolkenvelden, maar er waren ook flinke zonnige perioden. De aangevoerde lucht wordt geleidelijk aan droger. En dat betekent dat het vanmiddag beduidend minder warm zal aanvoelen dan gisteren het geval was. Om 12 uur schommelde de temperatuur in onze regio zo rond de 24 graden. Vanmiddag is het vrij zonnig en de wolkenvelden lossen verder op. Het wordt maximaal zo'n 27 graden. En er staat een zwakke af en toe matige wind uit de noordelijke richting.
3: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De 24-jarige man is veroordeeld tot 12 jaar cel voor een dodelijke schietpartij in een supermarkt in Vlissingen. Daarbij kwam in juni vorig jaar een man van 44 om het leven. Een vrachtmedewerker van Schiphol is opgepakt vanwege het doorspelen van informatie aan criminelen, mogelijk voor drugsmokkel. Bij een huiszoeking zijn een pistool, zwaar vuurwerk en meer dan 10.000 euro cash gevonden. De Baltische Staten krijgen volgens bronnen een eigen NAVO-hoofdkwartier, dat waarschijnlijk wordt opgezet door een Nederlands-Duitse eenheid. De landen vallen nu nog onder het hoofdkwartier in Polen. Het weer, veel zon, het blijft droog bij 16 graden in het noorden tot 26 graden in het zuiden.

0: Fuck that bitch.
1: Blijf goed geïnformeerd met Horst aan de Maas nu. Muziek, nieuws en weer.

0: Blijf goed geïnformeerd met Horst aan de Maas nu. Muziek, nieuws en weer.
1: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
2: Dag verse asperges, en als u wilt gratis geschild, vindt u bij boerderijwinkel VOF Razing op de Loorbaan 17 in Amerika. Verder bent u bij ons aan het goede adres voor diverse streekproducten en streekpakketten. Denk daarbij aan ambachtelijk gemaakte aspergekroketten, soep en meer. Verse groenten en fruit voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags en zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties ga naar boerderijwinkelamerika.nl.
3: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
4: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Interchalet jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
5: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit.
4: Op zoek naar gereedschap en elektra? Wij helpen u graag. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 2 uur.
6: Manning Sampersen met het NOS-journaal. De man die vorig jaar iemand doodschoot in een supermarkt in Vlissingen moet 12 jaar de cel in. De schietpartij volgde na een ruzie tussen de vriendin van de schutter en een bekende van het slachtoffer. De 24-jarige dader is niet voor moord veroordeeld, maar voor doodslag. Volgens de rechter is niet bewezen dat er sprake is van voorbedachte raden. Uit onderzoek blijkt dat de man minder toerekeningsvatbaar is. Het Openbaar Ministerie had 14 jaar cel geëist. De nabestaanden noemen de lagere straf van 12 jaar een grote teleurstelling. Kledingketen Zeeman sluit zijn winkels in Oostenrijk en Portugal en ook een paar vestigingen in Frankrijk, Duitsland en Spanje. Het bedrijf wil zo het nettoverlies van bijna 12 miljoen euro ombuigen in winst. Zeeman zegt dat het verlies vooral komt door de geopolitieke onrust en door de slechte economische groei, onder meer in Duitsland en Frankrijk. De kledingketen had vorig jaar bijna 1400 vestigingen in 8 Europese landen. De komende jaren worden 150 winkels gesloten. In Laos zijn 5 mensen levend gevonden die ruim een week lang vastzaten in een grot. Naar 2 vermisten wordt nog gezocht. De mannen gingen vorige week in de grot op zoek naar goud. Door zware regenval stroomde de grot vol met water, waardoor ze vastkwamen te zitten. Het was lang onduidelijk waar de mannen zaten en of ze nog in leven waren. De reddingswerkers in Laos kregen hulp uit Thailand van mensen die betrokken waren bij het bevrijden van de groep jongens die daar in 2018 vastzat in een grot. En dan heeft tennisser Jesper de Jong op Roland Garros voor het eerst in zijn carrière de derde ronde.

0: ronde van een Grand Slam toernooi bereikt. Hij won in Parijs in 3 sets van de Italiaan Federico China. De Jong is de nummer 106 van de wereld. Hij is de enige Nederlander op Roland Garros die nog actief is in het enkelspel. Het weer, veel zon en droog. Het is 16 graden in het noorden tot 26 graden in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Kijk, daarachter. Een unieke wintergroene leiboom. En niet eens duur.
2: Ervaar een unieke beleving in het groen. Loop door een groenvoorraad van 20.000 vierkante meter. Met sierbomen, vaste planten, zeer exclusieve vorm en mediterrane solitaire planten, groenteplanten en nog veel meer. Denk bijvoorbeeld aan wintergroene leibomen van wel 3,2 meter hoog voor maar €99. Of een beukenhaag voor 79 cent. Kom het ontdekken bij Plantencentrum van den Beuken in Meterik of kijk op www.plantencentrumvandenbeuken.nl.
3: Hallo, ik ben Max. In Kruisig Mei, de nieuwste editie van de Passiespelen, speel ik Jezus. Een openluchtspektakel met 200 acteurs over hoop, vriendschap en keuzes die alles veranderen. Vanaf mei in Tegelen. Tickets via maaspoort.nl.
4: Wil je lokaal opvallen? Adverteer bij Omroep Horst aan de Maas. Mail reclame@omroephorstaandemaas.nl.

0: hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Op de N280 bij Kelpen-Oler is vanmorgen een dode gevallen bij een frontale botsing tussen een auto en een vrachtwagen. In Susteren is vanmorgen een stroomstoring ontstaan die 1400 adressen heeft getroffen. Rond deze tijd zou het verholpen moeten zijn. En Staatsbosbeheer heeft een deel van natuurgebied de Mijnweg afgesloten voor publiek. Dat is om kwetsbare dieren en planten te beschermen.
1: Non-stop middagvitamine.

0: middagvitamine. Muziek die werkt. Elke werkdag non-stop. Lokaal nieuws. Herkenbare hits. Verrassend lekker. Omroep Horst aan de Maas. Elke dag opnieuw. Altijd en overal. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 3 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Bondscoach Ronald Koeman heeft zijn selectie bekendgemaakt voor het WK volgende maand. Opvallend is de terugkeer na 2 jaar van Martin de Roon. Ook Guus Til en Memphis Depay zijn erbij. Stefan de Vrij en Jeremy Frimpong zitten niet bij de selectie. Debutant is Crescenzo Summerville, die uitkomt voor West Ham United. Bijna alle oranje spelers komen uit voor een buitenlandse club. Er zitten maar 2 eredivisiespelers bij. Naast Guus Til van PSV is dat Wout Weghorst van Ajax. Het kabinet stuurt een mijnenjager naar de Middellandse Zee. Minister Jezokus van Defensie schrijft aan de Tweede Kamer dat het marineschip daar onderdeel gaat uitmaken van de permanente NAVO-missie. Als het nodig is, kan het schip ook snel worden doorgestuurd naar de Straat van Hormuz. Daar kan het marineschip worden ingezet om een veilige doorvaart van koopvaardijschepen en olietankers te garanderen als de zeestraat weer opengaat. Steeds meer huizen in Nederland zijn meer dan 1 miljoen euro waard. Volgens het overzicht van miljoenenwoningen van taxatiebedrijf Calcassa waren het er vorig jaar 273.000. Dat is ruim 6% van het totaal. Miljoenenwoningen waren vroeger vooral in dorpen als Bloemendaal en Laren en in grote steden. Nu staan ze ook steeds vaker in plaatsen als Ede, Amersfoort en Breda. Volgens het taxatiebedrijf gaat het ook vaker om 2 onder- en kapwoningen, tussenwoningen en appartementen. In Laos zijn 5 mensen levend gevonden die ruim 1 week lang vastzaten in een grot. Naar 2 vermisten wordt nog gezocht. De mannen gingen vorige week in de grot op zoek naar goud. Door zware regenval stroomde de grot vol met water, waardoor ze vastkwamen te zitten. Het was lang onduidelijk waar de mannen zaten en of ze nog in leven waren. Het weer, veel zon en droog, bij 16 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Vanavond blijft het zonnig, komende nacht is het helder. Morgen veel zon, droog en wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines.

Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur. Verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl

0: De hoofdpunt uit het Limburgse nieuws. Op de N280 bij Kelpen-Oler is vanmorgen een dode gevallen bij een frontale botsing tussen een auto en een vrachtwagen. De stroomstoring in Suster is voorbij. Ruim 1400 adressen zaten enkele uren zonder elektriciteit. En keeper Mark Vlek uit Bocholt zit bij de selectie van het Nederlands elftal voor het WK voetbal. Dat begint komende maand.
1: Je zingt ze allemaal mee. Dit is de stem voor heel Noord-Limburg.

0: Heb je een uitzending gemist? Geen probleem. Luister al onze uitzendingen terug op omroephorstaandemaas.nl.
1: Ah, lekker. Voorjaar. Dus liefhebbers, op naar de aspergewinkel van Martens Asperges aan de Makaiweg 2 in Tienrij. Die eerlijke asperges vers uit de grond en die schillen wij graag voor u. Bij Martens Asperges kunt u genieten van een lekker hapje of een verrukkelijke kopsoep. En ook voor verse aardbeien en streekproducten kunt u bij ons terecht. Martens Asperges ligt aan de doorgaande weg Horst Tienrij en is eenvoudig te bereiken via de A73 afslag 10 richting Tienrij. Gedurende het aspergesseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op martensasperges.nl.
2: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
0: Altijd lokaal nieuws en meer. Ontdek alles op de website van Omroep Horst aan de Maas. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 4 uur.
3: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Een oud-medewerker van de rechtbank Amsterdam is veroordeeld voor het verkopen van vertrouwelijke informatie. Ze kreeg 4 jaar cel opgelegd, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. De 35-jarige vrouw uit Woerden verkocht gegevens uit rechtbanksystemen, zoals adressen. Mogelijk is die informatie gebruikt voor een liquidatiepoging en explosies bij huizen. De vrouw is ook veroordeeld voor het afpersen van een man. Ze maakte hierbij gebruik van vertrouwelijke informatie over het slachtoffer en zijn familie. Met het geld betaalde de vrouw haar gokverslaving. Het Chinese leger zegt dat het een Nederlands marineschip heeft verdreven bij een eilandengroep in de Zuid-Chinese Zee. Dat meldt persbureau Reuters. Het zou gaan om het fregat De Ruiter, dat volgens China geen toestemming had om daar te varen. Ook zegt China dat er helikopters vanaf het schip zijn opgestegen en dat daarmee het Chinese luchtruim is geschonden. De Nederlandse kunstenaar en beeldhouwer Erik Claus is overleden. Claus geldt als een van de belangrijkste Nederlandse beeldhouwers van zijn generatie. Hij richtte zich op de klassieke beeldhouwkunst en zijn werk werd op verschillende openbare plekken in Nederland tentoongesteld. Ook maakte hij schilderijen, tekeningen, penningen en munten. Erik Claus was 89. Bondscoach Ronald Koeman heeft zijn selectie bekendgemaakt voor het WK volgende maand. Opvallend is de terugkeer na 2 jaar van Martin de Roon. Ook Guus Stil en Memphis Depay zijn erbij. Stefan de Vrij en Jeremy Frimpong zitten niet bij de selectie. Debutant is Crescencio Somerville, die uitkomt voor West Ham United. Bijna alle Oranje-spelers komen uit voor een buitenlandse club. Er zitten maar 2 eredivisie-spelers bij. Naast Guus Stil van PSV is dat Wout Weghorst van Ajax. Het weer, veel zon en droog. Het is 16 graden in het noorden en 26 in het zuiden. Vanavond blijft het lang zonnig en komende nacht is het helder. Morgen veel zon, droog en wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Aanstaande zondag is er weer een platen- en cd-beurs in Gebouw de Moost in Neerkamp. Op die platenbeurs kun je je singles, LP en natuurlijk ook DVD- en cd-verzameling aanvullen. Verder zijn er allerlei memorabilia uit vervlogen tijden. Gebouw de Moost is open vanaf 11 uur en de beurs duurt tot 5 uur 's middags. Aanstaande zondag, de platen- en cd-beurs in Gebouw de Moost in Neerkamp. Dat is in Brabant.
4: Service monteur van Expert.
5: Oh, hallo.
6: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
4: Zo, klaar is Kees.
5: Oh, dat was snel.
7: Hallo, ik ben Max. In Kruisig Mei, de nieuwste editie van de Passiespelen, speel ik Jezus. Een openluchtspektakel met 200 acteurs over hoop, vriendschap en keuzes die alles veranderen.

0: Vanaf mei in Tegelen. Tickets via maaspoort.nl.
1: Dag verse asperges. En als u wilt gratis geschild, vindt u bij boerderijwinkel VOF Razing op de Loorbaan 17 in Amerika.

Verse groenten en fruit voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags en zondag tot half 1 's middags. Voor info en acties ga naar boerderijwinkelamerika.nl.

go. It ain't no country club either. This is LA.

0: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Op de N280 bij Kelpen-Oler is vanmorgen een dode gevallen bij een frontale botsing tussen een auto en een vrachtwagen. De stroomstoring in Suster is voorbij. Ruim 1400 adressen zaten enkele uren zonder elektriciteit. En keeper Mark Vlek uit Bocholt zit bij de selectie van het Nederlands elftal voor het WK voetbal. Dat begint komende maand.
1: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Een voormalig rechtbankmedewerker uit Woerden moet 3 jaar de cel in voor het verkopen van vertrouwelijke informatie uit rechtbanksystemen. Mogelijk zijn de gegevens gebruikt voor onder meer explosies en een liquidatiepoging. Vorig jaar waren er 273.000 woningen in Nederland met een waarde van meer dan 1 miljoen. Dat is 22% meer dan een jaar eerder, meldt Calcassa dat die gegevens bijhoudt. Beeldhouwer Erik Claus is op 89-jarige leeftijd overleden. Op verschillende plekken in Nederland staan beelden van hem. Hij maakte ook schilderijen, tekeningen, penningen en munten. Het weer, droog en veel zon. Het is 16 graden in het noorden en 26 in het zuiden. Ook morgen droog en zonnig en iets warmer dan vandaag.
2: Zet hem klem. Hier zit je goed. Non-stop middagvitaminen.

0: De grootste hits. En nog veel meer. Jouw dagelijkse portie middagvitamine.
1: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
2: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Intersalite jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Intersalite Horst. Alles voor in en om het huis.
3: Ben jij een echte planten- en bomenliefhebber? Kom ons plantencentrum bezoeken en ontdek 20.000 vierkante meter aan leibomen, sierbomen, vaste planten, mediterrane solitaire planten,

0: groenteplanten en nog veel meer. Laat je betoveren door onze exclusieve vormplanten en hun prijs. Kijk op plantencentrumvandenbeuken.nl. Of beter nog, kom een wandeling maken tussen onze bomen en planten. Alleen dat is al een genot.
1: Uw tuin toe aan meer groen? Ook voor buiten vindt u bij ons alles wat u nodig heeft. Intercel het hoogst. Alles voor in en om het huis.
2: Henk Bovee Horst BV is al meer dan 50 jaar...

0: monteur, verwarming, elektra en tegels. Alles doen wij met onze ervaren eigen medewerkers. Dus op naar Henk Bovee Horst BV aan de Handelstraat 13 te Horst. Kijk ook op www.bovee.nl en Facebook.
1: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
2: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 5 uur.
3: Door Almegens met het NOS-journaal. De Amerikaanse ambassadeur in Nederland denkt dat er te snel is besloten dat het bedrijf achter DigiD niet mag worden overgenomen. Het kabinet wil niet dat de overname door een Amerikaans IT-bedrijf doorgaat. Volgens de ambassadeur maakt de VS zich daar zorgen over en bekijkt de Amerikaanse regering of het moet worden gezien als een handelsbelemmering. Staatssecretaris Aarts zei gisteren de overname te verbieden om het publieke belang te beschermen. Een raadsvergadering in Amsterdam is vanochtend geschorst nadat vier mensen in het publiek een vaandel en Palestijnse vlaggen omhoog hadden gehouden. Op het vaandel stond de tekst Hani en Hamas is gewapend verzet. Daarmee werd verzetstrijder Hani Schaft vergeleken met terreurorganisatie Hamas, schrijft het Parool. De vier zijn de zaal uitgezet. Burgemeester Halsema sprak van een absolute schande dat een terreurorganisatie in de Amsterdamse Raad wordt verheerlijkt. Sociale media zegt XR Justice Now achter de actie te zitten. Voormalig minister Hugo de Jonge heeft tijdens een coronapersconferentie in 2020 druk uitgeoefend op een zorgbestuurder. De Jonge zei toen dat hij betwijfelde of het wel verstandig was dat de bestuurder zijn thuiszorgmedewerkers preventief mondkapjes liet dragen. Uit e-mails blijkt volgens Nieuwsuur dat dit gebeurde op verzoek van Connie Helder. Zij was toen bestuurslid van Actis, de branchevereniging voor werkgevers in de ouderenzorg. Een Nederlands marineschip is verdreven door China in de Zuid-Chinese zee, dat zegt het Chinese leger. Het schip zou illegaal een eilandengroep zijn binnengedrongen. Het zou gaan om het fregat De Ruiter, dat voor oefeningen in Zuidoost-Azië is. China zegt ook dat er helikopters zijn opgestegen vanaf het schip, die daarmee het Chinese luchtruim zijn binnengedrongen. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. 16 graden in het noorden, 26 in het zuiden. Vanavond en vannacht is het helder, koelt het in het binnenland af tot 7 graden. Morgen zonnig en droog en wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
4: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit.
5: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
6: Drisse Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website drissehorst.nl.
2: Omroep Horst aan de Maas is er voor Kronenberg, Lottem en alle kernen van onze gemeente.

0: Drenthe.
1: Driessen Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driessenhorst.nl.

0: hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Op de N280 bij Kelpen-Oler is vanmorgen een dode gevallen bij een aanrijding. Het slachtoffer is een 62-jarige man uit Kelpen-Oler. Staatsbosbeheer heeft een deel van het mijnweggebied afgesloten voor publiek. Dat is om kwetsbare dieren te beschermen. En keeper Mark Vlekken uit Bocholt zit bij de selectie van het Nederlands elftal voor het WK voetbal. Dat begint komende maand.
1: Het weerbericht met Lei Spreeuwenberg.
2: Vanmiddag waren er flinke zonnige perioden, ook enkele wolkenvelden. Maar tot een bui is het niet gekomen. Het is uiteraard droog gebleven. En bij een zwakke af en toe matige wind uit de noordelijke richting is de maximumtemperatuur uitgekomen op zo'n 27 graden. Komende avond en nacht is het helder en bij weinig wind koelt het uiteindelijk af naar zo'n 9 à 10 graden als minimumtemperatuur. Donderdag overdag zijn er zonnige perioden, het blijft de hele dag droog. Er staat een zwakke af en toe matige oostenwind en het wordt maximaal zo'n 27 à 28 graden.
3: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Amerikaanse regering bekijkt of het verbod op een overname van het bedrijf achter DigiD moet worden gezien als een handelsbelemmering. Dat zegt de Amerikaanse ambassadeur in Nederland. Hij vindt dat te snel is besloten dat de overname niet door mag gaan. Voormalig rechtbankmedewerker uit Woerden moet 3 jaar de cel in voor het verkopen van vertrouwelijke informatie uit rechtbanksystemen. Mogelijk werden de gegevens gebruikt voor onder meer explosies en een liquidatiepoging. Vorig jaar waren er 273.000 woningen in Nederland met een waarde van meer dan 1 miljoen. Dat is 22% meer dan een jaar eerder, meldt Calcasa, dat de gegevens bijhoudt. Het weer droog en zonnig, 16 graden in het noorden, 26 in het zuiden. Morgen nog wat warmer dan vandaag.

0: en onze socials.
1: Druk- en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Blox Media maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloxmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.
0: Zet je bedrijf in de spotlights. Adverteer bij Omroep Horst aan de Maas. Mail reclame@omroephorstaandemaas.nl. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Via de ether, DAB Plus of online. Hier is het nieuws van 6 uur.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. 2/3 van de Nederlanders is bang dat klimaatmaatregelen hun leven duurder maken. Dat schrijft het Sociaal en Cultureel Planbureau. Ook is bij velen het gevoel dat burgers zwaarder worden belast dan grote bedrijven, terwijl die juist meer uitstoten. Het SCP waarschuwt dat dit gevoel van ongelijkheid het draagvlak voor klimaatbeleid kan ondermijnen. Een leaseauto op benzine of diesel wordt vanaf volgend jaar duurder voor werkgevers. Volgens de brancheorganisatie komt er een brandstofboete voor leasecontracten en dat gaat over best wat geld.
3: Het gaat gemiddeld over 12% over de nieuwwaarde van die auto. Dat is omgerekend 1% per maand. En als je dan bijvoorbeeld een auto neemt van 50.000 euro... dan heb je het al gauw over 500 euro extra werkgeverslasten per maand.
2: Dit moet de overgang naar elektrisch rijden stimuleren. Voorafgaand aan een ontmoeting met de Europese Commissie in Brussel hebben de Taliban een harde eis gesteld. De Afghaanse machthebbers willen diplomatieke vertegenwoordiging in de EU-landen die uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers willen terugsturen. De Europese Commissie heeft de Taliban uitgenodigd voor gesprekken over die terugkeer, maar daar is veel kritiek op. Volgens het Europees Parlement legitimeer je daarmee het regime in Afghanistan dat zich schuldig maakt aan mensenrechten schendingen. Ruimtevaartorganisatie NASA wil een permanente basis op de baan. Die wordt de komende jaren gebouwd en moet vanaf 2032 continu bewoond worden door astronauten, zegt ruimtevaartdeskundige Rob van den Berg.
4: Dit is het beste terrein om een basis te bouwen. En dan wordt het stapje voor stapje, module voor module, wordt het dan uitgebouwd. En er wordt zelfs gesproken over de grootte van een stad, kilometers groter uiteindelijk.
2: Verwacht wordt dat astronauten vanaf 2029 beginnen met het opbouwen. Het weer, een afwisseling van zon en wolken met lokaal een buitje. De zon krijgt later meer ruimte, maar zo warm als de afgelopen dagen wordt het niet meer. Op de Wadden wordt het een graad of 16, in het zuiden kan het 26 graden worden. Morgen wordt het weer iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
5: In Kruisig Mei, de nieuwste editie van de Passiespelen, speel ik Jezus. Een openluchtspektakel met 200 acteurs over hoop, vriendschap en keuzes die alles veranderen. Vanaf mei in Tegelen. Tickets via maaspoort.nl.

0: Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 7 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. De Amerikaanse regering maakt zich zorgen over het blokkeren van de overname door een Amerikaans bedrijf van het bedrijf achter DigiD. Dat zegt de Amerikaanse ambassadeur in Nederland. Volgens hem gaat het Witte Huis bekijken of de blokkade als handelsbelemmering moet worden gezien.
2: Where we get concerned and where I was on the phone with Washington and I'm sure I will be again today is is this a non-tariff barrier? What exactly was driving it? US investors are going to need clarity going forward.
1: Vanwege de mishandelingszaak in Stadskanaal komt er een onderzoek naar de jeugdzorgaanbieders in de gemeente. 2 weken geleden werd bekend dat 2 vrouwen hun kinderen van 6 en 7 jaar zwaar hadden mishandeld. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd gaat nu kijken naar de rol en het handelen van de betrokken instanties. Het Chinese leger heeft een Nederlands marineschip verjaagd uit de Zuid-Chinese zee. Staat in een verklaring van het Chinese leger, zegt correspondent Laura van Meegen.
3: Ook zou meerdere keren een Nederlandse helikopter zijn opgestegen die volgens China het Chinese luchtruim heeft geschonden. En zou het schip op illegale wijze het Chinese Xisha-eilanden zijn binnengegaan.
1: Die eilanden worden ook wel de Paracel-eilanden genoemd. China claimt die, maar het internationaal recht erkent dat niet. De Nederlandse marine wil nog niets kwijt over het incident. De gedetineerden die afgelopen weekend werden geëvacueerd uit de gevangenis in Vught zijn weer terug. Zaterdag brak brand uit in de wasruimte van de gevangenis. Door het blussen ontstond wateroverlast, waardoor een deel van de cellen niet kon worden gebruikt. Ruim 130 gevangenen moesten worden overgeplaatst naar andere gevangenissen. Het weer, opklaringen en zonnig. In het zuiden is het nog ruim 20 graden. In het noorden een graad of 14. Vannacht 7 tot 14 graden. Morgen overdag zonnig en droog. De maxima komen dan uit tussen de 20 graden in het noorden en 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
4: Start tot finish is Vakgarage Maashorst de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
5: Hallo, ik ben Max. In Kruisig Mei, de nieuwste editie van de Passiespelen, speel ik Jezus. Een openluchtspektakel met 200 acteurs over hoop, vriendschap en keuzes die alles veranderen. Vanaf mei in Tegelen. Tickets via maaspoort.nl.
6: Ah, lekker. Voorjaar. Dus liefhebbers, op naar de aspergewinkel van Martens Asperges aan de Makaiweg 2 in Tienrij. Heerlijke asperges, vers uit de grond en die schillen wij graag voor u. Bij Martens Asperges kunt u genieten van een lekker hapje of een verrukkelijke kopsoep. En ook voor verse aardbeien en streekproducten kunt u bij ons terecht. Martens Asperges ligt aan de doorgaande weg Horst Tienrij en is eenvoudig te bereiken via de A73 afslag 10 richting Tienrij. Gedurende het aspergesseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op martensasperges.nl.
7: Kijk, daarachter. Een unieke wintergroene leiboom. En niet eens duur.
8: Ervaar een unieke beleving in het groen. Loop door een groenvoorraad van 20.000 vierkante meter. Met sierbomen, vaste planten, zeer exclusieve vorm en mediterrane solitaire planten, groenteplanten en nog veel meer. Denk bijvoorbeeld aan wintergroene leibomen van wel 3,2 meter hoog voor maar €99. Of een beukenhaag voor 79 cent. Kom het ontdekken bij Plantencentrum van den Beuken in Meterik of kijk op www.plantencentrumvandenbeuken.nl.
9: Luister ook helder en digitaal naar Omroep Horst aan de Maas via DAB+. Vanuit het gasthuis zijn hier je muzikale vrienden, Mini en Roel. Welkom bij Podium.

0: Ja, en een hele goedenavond, beste luisteraars. Leuk dat je weer luistert. Hier editie 326. Live vanuit het gasthuis midden in Hoors. En ook hier is het lekker weer. Zoals in de rest van de gemeente. Ja, heerlijk weer hebben we al dagenlang. En dat gaan we ook dit urk weer zeker op de radio door laten schemeren. Maar één ding is het belangrijkste, dat het allerleukste zuntje van de studio is er ook weer. Onze mini Erik van de Munnikhof. Alias mini Erik, goedenavond jong.
1: Yes, goedenavond.
0: Ja, goedenavond.
1: Ja, we zien er weer. Ja, en ik zie ook blij dat jij er wel zit. Want je hebt toch wel een behoorlijk heftig weekend achter de rug.
0: Ik heb een mooie weekend achter de rug, ja. Ja, heerlijk. Ik ben naar Londen geweest, naar Arsenal. Die support ik al heel lang. En eindelijk kampioen geworden.
1: Ik dacht, dan blijf een week lang door feest vieren.
0: Ja, dat had je wel gekund. Want dit weekend kan er misschien nog iets moois achteraan komen. De Champions League. Alleen hebben we daar misschien wel minder kans, denk ik. Maar zondag is inderdaad ook naar de parade. Daar kunnen we wel heel veel volken behaafd. Maar we hebben lekker afgelopen weekend samen met Stef en ik, Stef Helders. Met z'n tweeën zien we lekker gaan vieren. Dat het na 22 jaar toch een keer wat gebeurde. Ja, de vorige keer waar ik nog... dan gaan ze allemaal met mij te maken allemaal. Dat was het Invincibles jaar. Met Bergkamp en Henry. Dat ze nooit verloren hebben dat ganse seizoen. Ja, iconisch. En na 22 jaar, ja, gemerkt gewoon de stad was er helemaal aan toe. En iedereen weer helemaal gek. En dat was wel leuk om daar tussen te staan. Ja, want dat is toch een iconische, historische dag, denk ik. En daar zit daar live bij geweest. Dat was wel mooi. Maar dus niks zo mooi als hier zien, Mini, met oude radio maken. Dat is natuurlijk wel wat het is. Ja, we gaan lekker de zomer door laten schemeren. Lara Cox is de rock en roll van deze week. Lustrabios René van Helden. Den vroeg bijna elke week aan. Tenminste, geregeld. Maar vandaag heet hij geluk, want we gaan er draaien. Maar we begosten in 2007, tenminste begosten band Royal Republic uit de Malmö, Zweedse rockgroep. En we begosten in het verde studioalbum wat Club Majesty heette. En het openingsnummer heette Fireman and Dancer. En dat is wel lekker zo'n Royal Republic. Een beetje een rockgroep, maar wel met een leuke komische knipboog. Dat is wat ze altijd
1: zien. Beetje een fout randje eraan.
0: Maar wel lekker. Ja, lekker leuk. Gewoon, het is nog heel leuk om live te zijn. Dus gaat dat vooral een keer doen. Als ze ergens op de bill staan, dan mogen dat zeker in. Ja, voor de rest, Mini, wat gaan we nou doen? Ik heb de rock en roll verklapt, maar voor de rest gewoon van alles doen, hè?
1: Ja, zeker. We gaan een uitstapje maken.

0: voor gitaargeweld gewoon even naar IJsland toe. Vervolgens gaan we ook nog weer een keer voor wat zomerse geluiden naar Jamaica. En we komen in eigen land ook nog weer een keer lekker terug voor opkomend talent. Dus we begonnen een buurlijk avontuur, zowel geografisch, maar zeker ook in de muziek maken.
1: Heerlijk. Dan vind ik het goed als we aftrappen in Amerika daar?
0: Dat doen we.
1: We gaan aftrappen in 1992, sowieso een heel mooi jaar. De twee mannen, Andre 3000 en Antoine Big Boy Patton. Dat waren twee rappers die Outkast begosten. Ja, Amerikaans hip-hop duo Atlanta. Ja, het is een fantastisch duo. Ik denk dat heel veel mensen wel kennen. Miss Jackson, Hey Ya, dat is natuurlijk iconisch. Maar we gaan naar dat vijfde studioalbum met Speakerbox en The Love Below heette. En daar stiert de Roses op. En misschien dat mensen de clip ook kennen. Dat is echt zo'n school prom musical wat het dan is. En ja, zij speelden dan een van de school jeugdkinder allemaal. En elk stukje van de clip is weer een nee stukje van die musical. En het is gewoon een hoop humor. Dat is Outkast ook zeker. Maar Roses is wel echt een iconisch nummer. Ook van deze mannen. En met zonweer is dat sowieso lekker om te draaien. Dus Minius Geert Groot vindt, dan gaan we door mee beginnen.
0: Ja, ik vind het een geweldig idee.
1: Gaan we lekker aftrappen. Beste luisteraars, nogmaals welkom. Editie 326 van Podium. Daar gaan we. Vamos.

0: Goh, mini toch, dat had ik meegenomen.
1: Ja, heerlijk toch? Ja, muziek van eigen land zelfs. Wildman met het nummer Shut Off The Screen. Ja, dit is een band uit Deventer, 2021 opgericht. Nog niet zo heel erg bekend. Bij mijzelf ook niet, moet ik heel eerlijk toegeven. Maar ja, het recept van de heren is duidelijk. Ze hebben twee gieren, een gitaar, lekkere drums en een energiek hemmend ogetje. En voeg dat samen en dan krijg je Wildman. Ja, ze zien onder andere geïnspireerd, wat je ook wel kunt horen, door The Black Keys, maar ook door The Doors en Queen of Stone Age. En ze zien via 2022, toen hebben ze meegedaan aan popronde. Dat is zo'n rondreizend muziekfestival, zeg maar. Mm-hmm. Op allemaal verschillende podia gaan ze dan met eenzelfde gezelschap optreden. En voor nu toe is eigenlijk een eigen route verder gegaan. Inmiddels hebben ze twee EP's uitgebracht en dit jaar zelfs hun eerste Europese tour afgelegd. En later dit jaar gaan ze komen met een debuutalbum. En de eerste single van dat debuutalbum kwam 2 maanden geleden uit. En nu hoorden we net Shut Off The Screen. Ik denk toch wel hartstikke leuke muziek van een opkomende band uit Nederland.
0: Ja, zeker. Dat spreekt ook uit Nederlands uit, hè? Wildman is Wild Man.
1: Ja, ik weet het. Ik heb de heren nog niet gesproken.
0: Ja, okay,
1: ik zou zeggen, als je alles in het Engels uitbrengt qua muziek, dan zou ik ook zeggen Wild Man.
0: Ja, oké. Okay. Nee. Ja, prima.
1: We gaan voor Wildman.
0: Ja, we gaan voor Wildman. Ja, heerlijk.
1: Bij deze. Wel, ja, ook geïntroduceerd aan jullie. En ik denk dat we dan nog hopelijk nog niet meer van gaan huren van deze band.
0: Ja? Ja, mag ik een rubriekje dan?
1: Ja, zeker mag ik een rubriekje dan.
2: Het is tijd voor de splinter nieuwe, super dikke, ultra vette nieuwe muziekrubriek. Je hoort het hier bij het podium. Hoi!
0: Ja, de splinternieuwe, super dikke, ultra vette nieuwe muziekrubriek, Mini. De volgende keer morgen moet spreken.
1: Nee, ja, dat hebben we afgesproken. Dat geen dat stilstand afblijft, denk ik. Want ik hou daar echt over in vallen. Je kunt dat zo mooi. Ja, we gaan inderdaad naar splinternieuwe muziek. En daarvoor gaan we naar de Engelse singer-songwriter Shanna Spiro. Ze maakt pop, soul en jazzmuziek. En dat doet ze al van jongs af aan was een beetje opgegroeid in de jazz. En vanaf 2021 is ze begonnen met het opzetten van haar opnames op TikTok.
0: Mm-hmm.
1: Daar is ze behoorlijk wat covers, maar ook eigen nummers op kan zetten op TikTok. En behoorlijk bekend geworden. Veelvuldig viraal gegaan. En dat heeft ze ook dom besloten om verder te gaan in de muziek zitten. En eerste officiële debuut, single 2 jaar geleden uitgebracht. Daarna kwam er een EP. En daarbij zuidde de single Die On This Hill op behoorlijk wat bekendheid. Bij misschien meer lustra's wel al bekend dat nummer, Die On This Hill. Ja, en begin deze maand kwam er weer nieuwe muziek van haar uit. En dat was de soundtrack voor de film The Devil Wears Prada 2. Dat is een sequel op het
0: iconische film.
1: Ja, en daarvoor heeft ze een nummer gemaakt, Material Lover. En dat is dus ook weer de basis voor een nieuw album dat ze uit gaat brengen. En dat zal in juli dit jaar gaan verschijnen. En ik denk dat een hartstikke leuke kennismaking met Shanna Spiro is. We hebben ze nog niet eerder hier bij podium gereden, maar dat gaat nou overal mee.
0: Klaar, ja.
1: We gaan lekker dan naar luisteren. Hier is Shanna Spiro met het nummer Material Lover.

0: Ja, eind jaren 70. Annie Lennox en David Stewart kregen een relatie en begonnen samen The Clash, The Catch, de band, samen met Pete Gooms. En in 1977 werd The Catch omgedoopt tot The Tourists. En ze scoorden daar wel een paar hits mee in Great Britain, maar onder andere een cover van Dusty Springfield, I Only Want To Be With You. Maar ja, begint je een beetje kritiek en de spanningen binnen de band gingen ze door elkaar. En dat eindigde ook de relatie tussen Stewart en Lennox. Maar ze begonnen al in 1980 een duo genaamd Eurythmics. En ja, Say No More zou ik maar zeggen. Debuutalbum In The Garden, dat werd super goed ontvangen. Maar ze hebben uiteindelijk toch nog heel veel grote platen uitgebracht. Maar ja, ik zei net al tegen Mini Onder dat het nummer draait. We luisteren, tenminste ik zelf, luister zo wiet te weinig. En nou ook dit nummer van het vijfde studioalbum Revenge, 1986 zitten we daar, Missionary Man. En denken, oh ja, heerlijk, lekker dat ethisch erin, die Rhythmics is super vet. Maar ja, ik merk toch wel dat ik het echt moeite moet doen om die plaat op te zetten.
1: Ja, dat is, ja, maar dat is, dat zei ik daar ook als antwoord op. Dat heb ik met heel veel bands. Yes. Dan huur ik weer een nummer en dan denk ik, oh ja, dit is vet, dan moet ik echt meer luisteren. Ja, en uiteindelijk heb ik zoveel te luisteren dat ik eigenlijk tien te weinig heb.
0: Is een gebied van muziek, dat is eigenlijk. Nou, minder muziek, mensen. Dat,
1: daar hebben we ook niet per se mee.
0: Nee, dat klopt. Ik denk dat het wel tijd wordt, aangezien we al dagen met heerlijk weer zitten voor een heerlijk rubriekje. Hey!

0: Ja, de reggae-briek mini, het is weer terug.
1: Ja, zeker is hij terug. Ja. En nee, voor niks, want we begonnen naar een nieuw album. Vorige maand uitgebracht. Een van de zoenen, de oudste zoen van Bob Marley in zijn relatie met Rita Marley. Ziggy Marley heb ik het dan uiteraard over. En die kwam dus vorige maand met een nee-album. En dat album dat heet Brightside. Ja, en dat is toch wel een bijzonder album is dat. Als mensen misschien wat minder van reggae houden of in ieder geval nog niet heel erg in toe zien, maar daar wel in toe willen komen of zich in ieder geval erin willen verdiepen. Ja, dan kan ik dit album toch wel heel erg aanbevelen om een keer van A tot Z te luisteren. Ik heb dat ook inmiddels al een aantal keer gedaan. Er staan geweldig mooie nummers op. Sommige ook een beetje soft reggae noem ik het maar. Een beetje instap reggae. Mm-hmm. Er staat een geweldig mooie ode aan Bob Marley op. Dus aan de vader van Ziggy. Die heeft hij geschreven. Ik, de eerste keer dat hij echt letterlijk een ode aan Bob heeft gebracht in textueel ook.
0: Okay.
1: Many Mourn for Bob. Dat is het nummer wat ook op dat album zit. Verder, zoals je van hem geweest ziet, ook wel maatschappelijke thema's. Racism is a Killer is een van de toch wel grootste hits van dit album. Maar toch heb ik nog wel voor een ander nummer gekozen vandaag. En dat is het nummer Sweet Divine. Dat is nog weer een ander pareltje wat op dat album zit. Een nummer wat net ooit is gebroken als single. Maar ja, ook dat een heerlijk reggae nummer. En al met al gewoon vind ik toch wel echt een keigooi reggae album. Dus zeker een aanrooier ook voor mensen die misschien normaal wat minder van reggae houden of er nog iets meer aan moeten wennen. Ik had het een keer luisteren. Brightside van Ziggy Marley, het album. En Sweet Divine, het nummer wat nou voor klaar zit. Geniet mij van de mini rocker.
0: De reggae-rubriek.
1: Ja, je hoort van deze week.
0: Ja, dat kunnen we aan te denken.
1: Ja, denk ik.

0: 21 van de Lottery Winners. Die komt uit Greater Manchester League, als het zo heet. Engeland, een beetje richting Wigan en het centrum van Manchester. Eén ergens door in de contreien van het noorden van Engeland. Komt deze band vandaan. Ze zijn opgericht in 2008. En nadat ze heel wat jaren in pubs en alles hebben gespeeld overal, zijn ze één keer doorgebroken in de UK. Modern Sky, daar waar ze het platencontract voor ze hebben getekend. En hebben ze tot nu toe 4 studioalbums uitgebracht. Maar wij gingen naar dat eerste studioalbum uit 2020. En dat heette ook The Lottery Winners. Dus eigen titeloos debuutplaat, zoals je het dan noemt. En het nummer heet ook 21. En geschrift gewoon 2-1. Dus dat is ook wel lekker makkelijk om een keer uit te volgen hoe het. Mocht dit nou een lekker nummerke vingen. Ja, Mini, dit is echt iets voor op festivals, hè?
1: Ja, zeker. Ja, dit is festivalmuziek. Beter kan het niet omschrijven.
0: Ja, lekker zo'n tussenstukje in, dat je met iedereen kunt klappen, zeg maar.
1: Ja, alles erop en eraan. Heerlijk om mee te maken in de festivalweide.
0: Ja, waar ook alles op en aan zit, Mini, dat is

0: begonnen de rock en roel. Ik zei in het begin van het programma al, we gaan naar een veel aangevrocht. René van Helden en Lustel Dukker. En hij zei, nou, wat rijdt die vrouw nou eens? Want ik ga er heel druk in en die moet op de radio meer geplucht weer. Hè. Ja, dat gaan we dus ook doen. Het is wel leuk, want hoe je de naam ook uitspreekt, dat wil een mens heel anders. Als je Laura Cox zegt, dan zou je hier op een Loevestraat kunnen wonen.
1: Ja, zeker.
0: Maar we gaan naar Laura Cox, of misschien wel Laura Cox, als je het zo zegt. Want ze is wel zeker Frans. Een Franse moeder en een Engelse vader. We gaan in ieder geval naar Frankrijk, want daar begint het verhaal. Ongeveer toen ze 14 jaar was, begon ze gitaar te spelen, want dat vond ze vet. Allemaal die oude muziek, die oude klassiekers, die rock solos nou te spelen. Linkshandig was ze, maar ze, hij is zoiets van, ik ga toch een rechtshandige gitaar proberen. Dus dat is super knap, überhaupt al. Omdat je een slaaghand, als dat dan eens niet een goeie hand is, dan is dat wel erg moeilijk om zo te spelen. Nou, des te knapper is het dat ze ook heel wat... volgers kreeg op YouTube, want door alle covers die ze maakte, ging ze op YouTube live. En dat zorgde op een gegeven moment voor 47 miljoen kijkers. En een dikke 200.000 vaste kijkers die elke keer terugkwamen naar dit Franse talent. En ze zei, hier moet ik meer mee gaan doen. Dus op een gegeven moment kwam de Laura Cox Band. En die kwam in 2013. En daar heeft ze een eerste debuutplaat mee opgenomen. En daar heb je een nummer van Kloster. En dat heet Hard Blue Shot. En dat is wel leuk, want daarna is ze gewoon nog doorgegaan met muziek. En dat band is er afgevallen. Dus nu is de rest van de albums Laura Cox. En Troubles Coming.

0: is volgens mij het laatste album 2024 zitten we daar. Maar ja, ze is volgens mij de laatste keer in Nederland geweest. Ze toert best wel veel ook in Europa. Dus mocht hij nou nog kennis mee maken, zoals hebben van oh, die Laura Cox, die zei ook wel zitten qua muziek daar. En dan kunnen ze zeker een keer gevolgen, want volgens mij speelt ze heel veel live. Ik zal een keer nog een uitgeven, eigen tourschema.
1: Nee, ik heb het net bij de hand, maar dat kunnen we zeker nog even opzoeken, uiteraard. Ja, en als je een keer live gaat kijken, wie met komt nog René van Helden tegen.
0: Ja, dat zou zomaar kunnen. Dat is ook leuk. Twee vliegen in je knap. Ja, leuk is van Hard Blues Shot, dat is een beetje dat Southern Blues, en dat is totaal niet Frans. Dus dat is wel leuk. Dus het is des te knapper dat ze ook voet aan wal kreeg in Frankrijk met haar muziek. Maar ik denk dat ze in andere landen ook misschien wel goed, misschien wel beter doet nog wel. En in Nederland zien we er in ieder geval fan van. Ja, Gerrit Verhoef.
1: Inmiddels opgezocht. Als we naar Nederland kijken, dan moeten we kijken naar 26, 27 en 28 november. Achtereenvolgens Haarlem, Weert en Drachten. Dus 27 november in de Bosch in Weert te behoren.
0: Nou, maak kennis met Laura Cox, Hard Blue Shot van het gelijknamige album. Hier komt ze bij het podium, de rock en roll van deze week.

0: Ja, lekker man. Een vrouw van midden 30 die lekker liet rocken. Laura Cox. Tenminste, dat is alles nou. Hard Blues Shot. En ZV-albums uitgebracht. Dus ik zou zeggen, ja, als je nog van echt lekker gitaar wilt halen, gat de komende tijd even wat opzoeken van haar. Want je zult het bekomen. Of is dat wel een goede uitspraak? Ik
1: zal
0: het
1: in ieder geval zeker niet teleurstellen.
0: Nee, precies. Dat kijk wat beter zeggen. Ja, klopt. Ja, ik huur mensen een beetje denken van, ja, we richten het eind van het programma. Wobblieft Valentino Vivace. Ja, dat klopt. Dat hebben we vandaag niet erbij. Ondanks dat het zo'n prachtig weer is. Maar ik ga je beloven dat volgende week Valentino Vivace terugkomt met een nee-nummer. Dat heb ik alweer ontdekt. Dus volgende week hebben we weer een lekker Italiaanse disco. Maar Mini, we gaan afsluiten met iets meer lekker kalmte. Wat meer, ja.
1: Ja, dus heeft gewoon nog wel gitaar gewild, maar we gaan inderdaad, we wonen naar de wat koudere landen.
0: Ja.
1: We gaan naar IJsland namelijk. We hebben het ook al enigszins aangekondigd bij de aankondiging van de show vandaag. We gaan afsluiten vandaag met Kaleo, de band. Toch wel een zeer bekende band inmiddels aan het worden. Dat komt uiteraard voornamelijk door haar meer succesvolste album AB uit 2016. Dat was het tweede studioalbum van de band. En het gekke is daar weer dat het enige album is wat dan in eigen land neer op nummer 1 is staan.
0: Okay.
1: In de albumcharts. En de andere albums wel, onder het album wat er volgde, Surfer Sounds. En op dat album zit een nummer wat we vandaag mee afgesloten. Dat is het nummer Hey Gringo. Ja, en toch wel heel erg lekkere band om vanavond de woensdag over mee te gaan.
0: Ja, heerlijk. Ik heb bij dat Surface Sound, dat die hoest, dat is eigenlijk een ijsblok. En de bovenkant is een vulkaan gelijk. Ik moet altijd denken aan de Fornication.
1: Ja, dat
0: precies, precies anders zijn met het zwembad van de Red Hot Chili Peppers. Maar genoeg erover. Dat is misschien iets tussen ons. Best lust, daar zal ik ook verder mee lastigvallen. Geef wilt nog wat zeggen? Wat vind ik hier omhoog,
1: zeker? Ja, zeker. We gaan natuurlijk een prachtig mooi weekend in. En in dit weekend wordt onder andere Vivior Gasthuis gevierd. En dat is denk ik wel mooi om te benoemen.
0: Ja, zeker.
1: Aankomend weekend. Vanaf vrijdagavond 19:30 al het af aan het ganse weekend. Het programma heeft bij het Gasthuis. Ga dan vooral naar de site www.gasthuis.nl om door te zien wat er allemaal te beleven is. Want er is een hoop georganiseerd. Onder andere van alle hoesgenoten van het Gasthuis. Onder andere de omroep Horst en de Maas, die door ook aan meewerken. Dus een hartstikke leuk programma hebben ze niet ingezet.
0: Ja, zeker. En die kunnen zelfs naar de kermis in Zeerum.
1: Denk
0: dat kan ook. Dus dat dit weekend toch? Ja, dat meen ik wel. Ja, heerlijk. Ja, Mini, dan hebben we denk ik alles gezag wat er gemot gezag weer. Kelly Jode gaan mij afsluiten. Tenminste, zo spreek ik doe het IJsland trots. En dat gaan we door mij de avond in hier op deze woensdag 27 mei. Volgende week zien we natuurlijk weer in juni en dan gaan we weer veel lekkere muziek draaien. Voor ons nog, tot volgende week namens ons.
1: Hallo.
2: Jongens, je kreeg de groeten van Sigal te melden. Hallo. We
0: gaan nog lekker uit. Hey Gringo, Kaleo.

0: Dit programma is terug te luisteren via onze website omroephorstaandemaas.nl.
1: Service monteur van Expert.
2: Oh, hallo.
3: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
1: Zo, klaar is Kees.
2: Oh, dat was snel.
4: Dag verse asperges. En als u wilt gratis geschild, vindt u bij boerderijwinkel VOF Razing op de Loorbaan 17 in Amerika. Verder bent u bij ons aan het goede adres voor diverse streekproducten en streekpakketten. Denk daarbij aan ambachtelijk gemaakte aspergekroketten, soep en meer. Verse groenten en fruit voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags en zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties ga naar boerderijwinkelamerika.nl.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 8 uur.
5: Door Almegens met het NOS-journaal. De VS en Iran blijven over een mogelijk einde aan de oorlog tegenstrijdige berichten naar buiten brengen. Staatsmedia in Iran hebben een conceptovereenkomst gepubliceerd waarin voorwaarden staan. Het gaat onder meer over heropening van de straat van Hormuz en de terugtrekking van Amerikaanse troepen uit de regio. Washington noemt de

0: publicatie een verzinsel. Afgelopen weekend zei Trump nog dat een akkoord op handen was, waarna die verwachtingen weer door beide partijen werden getemperd. De afgelopen weken hebben middelbare scholieren bijna 340.000 klachten ingediend over de eindexamens. Het zijn er tot nu toe bijna 100.000 meer dan vorig jaar, zegt scholierenvakbond LAX, die de eindexamenklachtenlijn organiseert. Klachten gaan onder meer over de inhoud van de examens, maar ook over praktische problemen tijdens het maken ervan. Oeganda heeft besloten om met onmiddellijke ingang de grens te sluiten met de Democratische Republiek Congo, vanwege de grote uitbraak van ebola daar. De grens met Oeganda is een druk gebied, zegt correspondent Alice van Gelder.
1: Je moet je voorstellen dat mensen soms in de ochtend vanuit Congo naar Oeganda gaan om familie te zien of voor handel. Ja, en dan weer terug naar Congo. En dat willen ze dus voorkomen.
0: Er zijn meer landen die maatregelen nemen. Zo laat Canada geen mensen meer toe uit Congo, Oeganda en Zuid-Soedan. De Europese Unie vindt dat niet nodig, omdat de risico's van besmetting klein zijn. De kustwacht heeft ruim 100 passagiers van een rondvaartboot geëvacueerd op de Oosterschelde. Er was een veiligheidslijn in de schroef van het schip terechtgekomen en daardoor kon het schip niet meer verder varen. Zo'n veiligheidslijn is bedoeld voor zwemmers die niet meer zelf tegen de stroom in kunnen zwemmen. De kustwacht heeft meerdere boten in moeten zetten om alle 139 mensen van het schip naar de wal te brengen. Het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 7 tot 14 graden. Morgen is het zonnig en droog, wordt het 20 graden in het noorden, mogelijk 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Hoi Lisa, hoe gaat het? Kom erin.
3: Hey Sanne, nieuwe tegels in de gang?
2: Ja. Ja, en ook in de keuken en in de woonkamer. En omdat we toch bezig waren, hebben we het toilet ook vernieuwd.
3: Sanne, heeft Jesse dat allemaal zelf gedaan?
2: Nee hoor, we zijn naar Henk Bovee Horst gegaan. Hebben daar de tegels en het sanitair uitgezocht. En we kregen de uitvoeringsdatum meteen mee.
3: Duur?
2: Nee hoor, we hadden op meer gerekend. Maar dat hebben we natuurlijk niet gezegd.
4: Dus, nieuwe tegelvloeren voor uw hele huis? Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst regelt het van A tot Z. Zie ook bovee.nl of Facebook.
5: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
6: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Intersatellite jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Intersatellite Horst. Alles voor in en om het huis.
7: Adverteren hoeft niet duur te zijn, lokaal en betaalbaar. Via reclame@omroephorstaandemaars.nl.
6: Ook voor huishoudelijke producten en woonartikelen staan onze deuren voor u open. Intersalet Horst. Alles voor in en om het huis.

0: muziek de avond door. Dit is Ed Eet.
1: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit.
2: Driesse Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen- en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website driessehorst.nl.
3: 3 maal per jaar vindt in het Brabantse Neerkant een gigantische platenbeurs plaats. De volgende aflevering is op zondag in Gebouw de Most in Neerkant. Voor de liefhebbers van vinyl, cd's en muziek in alle soorten en maten is er geen ontkomen meer aan. Je moet naar Neerkant. Je moet naar Neerkant. Op zondag in Gebouw de Most voor de platenbeurs van de Oldies Club Neerkant. Vanaf 11 uur 's morgens.
2: Driesse Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driessehorst.nl.
3: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 9 uur.
4: Dorald Megens met het NOS-journaal. Vaccinaties tegen meningokokken B worden vooralsnog niet opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma. Dat heeft minister Hermans van Volksgezondheid besloten na een advies van de Gezondheidsraad. Volgens de raad wegen de voordelen niet op tegen de nadelen. Het ministerie van Defensie zegt dat marineschip De Ruiter gewoon doorvaart. China zegt het fregat te hebben verdreven uit de Zuid-Chinese zee omdat het een eilandengroep zou zijn binnengedrongen. Dat gebeurt vaker met buitenlandse schepen, zegt correspondent Laura van Meegen. Vooral met Amerikaanse.
5: Dan krijg je dus ook persberichten van het Chinese leger dat de Amerikanen daar zijn verdreven. Hun antwoord is dan altijd van de Amerikanen: wij zijn niet verdreven uit een grondgebied, want het is niet het grondgebied van China, dus je kunt ons ook niet daaruit verdrijven.
4: De Nederlandse Defensie zegt ook niet in territoriale wateren te zijn geweest. De gedetineerden die afgelopen weekend werden geëvacueerd uit de gevangenis in Vught zijn weer terug. Zaterdag brak brand uit in de was.

0: opslagruimte van de gevangenis. Door het blussen ontstond wateroverlast, waardoor een deel van de cellen niet kon worden gebruikt. Ruim 130 gevangenen moesten worden overgeplaatst naar andere gevangenissen. De brand ontstond waarschijnlijk door een defect apparaat. De openbare aanklagers in de Amerikaanse staten New York en New Jersey willen dat de FIFA uitleg geeft over de hoge ticketprijzen voor het WK voetbal. Volgens de aanklagers zijn fans mogelijk misleid over hun zitplaats, zegt deze Amerikaanse verslaggever.
1: Reports indicate fans may have been misled about where their seats are. Some fans claim they paid for seats closer to the field, only to find out their seats are much farther back or in a different section.
0: Ook de prijs van de tickets en de rol van de FIFA daarin is onderdeel van het onderzoek. Het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 7 tot 14 graden. Morgen is het zonnig en droog. Wordt het 20 graden in het noorden, 28 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op ramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
3: Hallo, ik ben Max. In Kruisig Mei, de nieuwste editie van de Passiespelen, speel ik Jezus. Een openluchtspektakel met 200 acteurs over hoop, vriendschap en keuzes die alles veranderen. Vanaf mei in Tegelen. Tickets via maaspoort.nl.

0: Het weerbericht met Lei Spreeuwenberg.
1: Vanmiddag wel een flinke zonnige periode, ook enkele wolkenvelden, maar tot een bui is het niet gekomen. Het is uiteraard droog gebleven. En bij een zwakke af en toe matige wind uit de noordelijke richting is de maximumtemperatuur uitgekomen op zo'n 27 graden. Komende avond en nacht is het helder en bij weinig wind koelt het uiteindelijk af naar zo'n 9 à 10 graden als minimumtemperatuur. Donderdag overdag zijn er zonnige perioden, het blijft de hele dag droog. Er staat een zwakke af en toe matige oostenwind en het wordt maximaal zo'n 27 à 28 graden.
2: Hier hoor je gewoon de allermooiste muziek.
3: That's it.
2: At 9.

0: Met gevarieerde muziek de avond door. Dit is At Nine.
1: Lekker voorjaar. Dus liefhebbers, op naar de aspergewinkel van Martens Asperges aan de Makaiweg 2 in Tienrij. Die eerlijke asperges vers uit de grond en die schillen wij graag voor u. Bij Martens Asperges kunt u genieten van een lekker hapje of een verrukkelijke kopsoep. En ook voor verse aardbeien en streekproducten kunt u bij ons terecht. Martens Asperges ligt aan de doorgaande weg Horst Tienrij en is eenvoudig te bereiken via de A73 afslag 10 richting Tienrij. Gedurende het aspergesseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op martensasperges.nl.
2: Programma gemist? Luister het terug op omroephorstandemaas.nl. Waar en wanneer je wilt. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 10 uur.
3: Dorald Megens met het NOS-journaal. De VS en Iran blijven tegenstrijdige berichten naar buiten brengen over een mogelijk einde aan de oorlog. Staatsmedia in Iran hebben een conceptovereenkomst gepubliceerd waarin voorwaarden staan. Maar de VS doet die af als verzinsels. Volgens president Trump wil Iran graag een akkoord sluiten, maar moet dat wel op zijn voorwaarden gebeuren.
4: And one of the things that will happen is the strait will open immediately. But it's got to be perfect. I'm not going to do this. I didn't do this to get a crummy agreement.
3: Afgelopen weekend zei Trump nog dat een akkoord op handen was, waarna die verwachtingen weer door beide partijen werden getemperd. Vanwege de mishandelingszaak in Stadskanaal komt er een onderzoek naar de jeugdzorgaanbieders in die gemeente. 2 weken geleden werd bekend dat 2 vrouwen hun kinderen van 6 en 7 jaar zwaar hadden mishandeld. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd gaat nu kijken naar de rol en het handelen van de betrokken instanties. De openbare aanklagers in de Amerikaanse staten New York en New Jersey willen dat de FIFA uitleg geeft over de hoge ticketprijzen voor het WK voetbal. Volgens de aanklagers zijn fans mogelijk misleid over de zitplaatsen in het stadion. En ook willen ze weten waarom de FIFA de tickets zo duur verkoopt. Er is dit jaar flink meer geklaagd over de eindexamens dan vorig jaar. Scholierenbond LAX ontving de afgelopen weken zo'n 340.000 klachten, zegt een woordvoerder.
5: We hebben zowel organisatorische klachten, dus bepaalde zaken die niet goed zijn geregeld op de school met betrekking tot hulpmiddelen of geluidsoverlast, waardoor leerlingen zich niet konden concentreren. Maar ook inhoudelijke klachten, dus echt specifieke vragen in het examen die niet helemaal kloppen.
3: Het eerste tijdvak

0: voor de examens zit erop, maar er komen nog herkansingen en inhaalmomenten. En ook daar kunnen middelbare scholieren over klagen. Het weer, opklaringen. Vannacht blijft het helder en droog. Het koelt af naar 7 graden in het noorden en 14 in het zuiden. Morgen veel zon en droog bij 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaasos.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maasos, het beste voor jouw auto.
2: Service monteur van Expert.
3: Oh, hallo.
4: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
2: Zo, klaar is Kees.
3: Oh, dat was snel.
5: Dag verse asperges. En als u wilt gratis geschild, vindt u bij boerderijwinkel VOF Razing op de Loorbaan 17 in Amerika. Verder bent u bij ons aan het goede adres voor diverse streekproducten en streekpakketten. Denk daarbij aan ambachtelijk gemaakte aspergekroketten, soep en meer. Verse groenten en fruit voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags en zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties ga naar boerderijwinkelamerika.nl.
6: Omroep Horst aan de Maas is er voor Mierlo, Meldersloo en de rest van de regio. Elke dag.

0: weerbericht met Lei Spreeuwenberg.
1: Vanmiddag wel een flinke zonnige periode, ook enkele wolkenvelden. Maar tot een bui is het niet gekomen. Het is uiteraard droog gebleven. En bij een zwakke af en toe matige wind uit de noordelijke richting is de maximumtemperatuur uitgekomen op zo'n 27 graden. Komende avond en nacht is het helder en bij weinig wind koelt het uiteindelijk af naar zo'n 9 à 10 graden als minimumtemperatuur. Donderdag overdag zijn er zonnige perioden, het blijft de hele dag droog. Er staat een zwakke af en toe matige oostenwind en het wordt maximaal zo'n 27 à 28 graden.
2: Jouw nummer 1. Voor meer plezier en de beste.

0: We zijn er elke dag. Omroep Horst aan de Maas.
1: Druk- en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Blox Media maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloxmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.

0: herkenbare hits. Verrassend lekker. Omroep Horst aan de Maas. Elke dag opnieuw. Altijd en overal. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 11 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Iran is een conceptovereenkomst bekendgemaakt waarin voorwaarden staan voor een einde aan de oorlog met de VS. Het gaat onder meer over heropening van de Straat van Hormuz en de terugtrekking van Amerikaanse troepen uit de regio. Washington noemt de publicatie een verzinsel. Volgens president Trump wil Iran graag een akkoord sluiten, maar wordt niet voldaan aan zijn eisen. Over een einde aan de oorlog komen voortdurend wisselende verklaringen. Afgelopen weekend zei Trump nog dat een akkoord op handen was, waarna die verwachtingen weer door beide partijen werden getemperd. De persoonlijke assistent van de overleden Amerikaanse acteur Matthew Perry is veroordeeld tot 3 jaar en 5 maanden cel. Hij was degene die de acteur de fatale dosis ketamine gaf, op verzoek van Perry zelf. De acteur, die wereldberoemd werd als Chandler Bing in Friends, worstelde met verslavingen. Hij overleed 3 jaar geleden op 54-jarige leeftijd. De persoonlijke assistent is de laatste van de 5 verdachten die zijn veroordeeld. De verkoper van de drugs, die de bijnaam Ketaminekoning had, kreeg eerder al de zwaarste straf, 15 jaar cel. Minister Hermans van Volksgezondheid gaat het vaccin tegen meningokokken B vooralsnog niet opnemen in het Rijksvaccinatieprogramma. Volgens de Gezondheidsraad wegen de voordelen niet op tegen de nadelen. Er zijn relatief weinig ziektegevallen en het vaccin veroorzaakt vaak een hoge koorts. Er is dit jaar flink meer geklaagd over de eindexamens dan vorig jaar. Scholierenbond LAX ontving de afgelopen weken zo'n 340.000 klachten over de inhoud van examens en praktische problemen tijdens het maken. Het eerste tijdvak voor de examens zit erop, maar er komen nog herkansingen en inhaalmomenten. En ook daar kunnen middelbare scholieren over klagen. Het weer vannacht blijft het helder en droog. Het koelt af naar 7 graden in het noorden tot 14 in het zuiden. Morgen veel zon en ook weer droog bij 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Hallo, ik ben Max. In Kruisig Mei, de nieuwste editie van de Passiespelen, speel ik Jezus. Een openluchtspektakel met 200 acteurs over hoop, vriendschap en keuzes die alles veranderen. Vanaf mei in Tegelen. Tickets via maaspoort.nl.

0: sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
1: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Interchalet jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
2: Lisa, hoe gaat het? Kom erin.
3: Nou Sanne, ik ben erg benieuwd naar je nieuwe badkamer. Waar ben je allemaal geweest?
2: We zijn op 4 plaatsen geweest en toen had Jesse het helemaal gehad. Maar toen zei je vriend, ga naar Henk Bovee, Horst. Ze hebben erg mooi sanitair en heel veel tegels. En ze regelen alles voor je, van A tot Z.
3: Duur?
2: Nee hoor, we hadden op meer gerekend. Maar dat hebben we daar natuurlijk niet gezegd.
4: Dus nieuwe tegelvloeren, toilet, keuken, eetkamer of badkamer? Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst regelt het van A tot Z. Zie ook bovee.nl of Facebook.
1: Benieuwd naar alle soorten en maten kleding in ons assortiment? Kom gerust eens langs. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
4: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 12 uur.
5: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Dordrecht is afgelopen avond een man van 18 overleden nadat hij bij een zwemplas onder water was verdwenen. Hij dook vanaf een vlot het water in, maar kwam niet meer boven. Hulpdiensten hebben de drenkeling uiteindelijk uit het water gehaald, waarna hij lange tijd werd gereanimeerd. Daarna werd hij met spoed naar het ziekenhuis gebracht, waar hij alsnog overleed. De persoonlijke assistent van de overleden Amerikaanse acteur Matthew Perry is veroordeeld tot 3 jaar en 5 maanden cel. Hij was degene die de acteur de fatale dosis ketamine gaf, op verzoek van Perry zelf. De acteur, die wereldberoemd werd als Chandler Bing in Friends, worstelde met verslavingen. Hij overleed 3 jaar geleden op 54-jarige leeftijd. De persoonlijke assistent is de laatste van de 5 verdachten die is veroordeeld. De verkoper van de drugs, die de bijnaam ketaminekoning had, kreeg eerder al de zwaarste straf, 15 jaar cel. Vaccinaties tegen meningokokken B worden vooralsnog niet opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma. Dat heeft minister Hermans van Volksgezondheid besloten na een advies van de Gezondheidsraad. Volgens de raad wegen de voordelen niet op tegen de nadelen. Een infectie kan de meningokokkenziekte veroorzaken met een hersenvliesontsteking en bloedvergiftiging tot gevolg. De ziekte komt vooral voor bij jonge kinderen. Vorig jaar waren er in Nederland 26 gevallen. Hoeveel ziektegevallen met een vaccinatie kunnen worden voorkomen is volgens de Gezondheidsraad onzeker. Crystal Palace heeft de Conference League gewonnen. De club uit Londen was in de finale te sterk voor het Spaanse Rayo Vallecano. Het werd 1-0. Jean-Philippe Mateta maakte het enige doelpunt in de wedstrijd. Het is voor het eerst dat Crystal Palace een Europese prijs wint. Het weer vannacht blijft het helder en droog. Het koelt af tot een graad of 7. De komende dag schijnt de zon volop. Het wordt dan 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
6: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
7: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaasos.nl of kom langs op de

0: Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst. Het beste voor jouw auto.
1: Ideeën of opmerkingen? Laat het ons weten via redactie@omroephorstandemaas.nl.

Omroep Horst aan de Maas is ook op Facebook actief. Volg ons op Facebook en blijf zo als eerste op de hoogte van het laatste nieuws uit Noord-Limburg.

0: Lekker bij weg te dromen. Dag verse asperges. En als u wilt gratis geschild, vindt u bij boerderijwinkel VOF Razing op de Loorbaan 17 in Amerika. Verder bent u bij ons aan het goede adres voor diverse streekproducten en streekpakketten. Denk daarbij aan ambachtelijk gemaakte aspergekroketten, soep en meer. Verse groenten en fruit voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags en zondag tot half 1 's middags. Voor info en acties ga naar boerderijwinkelamerika.nl.
1: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 1 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Colombia is afgelopen zondag een Nederlander doodgeschoten. De man van 32 woonde in het land en werkte er als autohandelaar. Volgens Colombiaanse media werd hij in een afgelegen gebied beschoten en is hij met schotwonden naar het ziekenhuis gebracht, waar hij uiteindelijk is overleden. Over de toedracht is nog niets bekend, er is nog geen verdachte aangehouden. Twee van de kinderen die gewond raakten bij het treinongeluk in Buggenhout in België hebben het ziekenhuis verlaten. Drie anderen blijven voorlopig nog voor behandeling. Bij de botsing tussen de trein en een schoolbusje kwamen dinsdag vier mensen om. Het ging om de chauffeur, een begeleidster en twee leerlingen van 12 en 15 jaar. Vijf anderen raakten gewond. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. De buschauffeur reed door een gesloten spoorboom, maar de reden is onduidelijk. In Dordrecht is afgelopen avond een man van 18 overleden nadat hij bij een zwemplas onder water was verdwenen. Hij dook vanaf een vlot het water in, maar kwam niet meer boven. Hulpdiensten hebben de drenkeling uiteindelijk uit het water gehaald, waarna hij lange tijd werd gereanimeerd. Daarna werd hij met spoed naar het ziekenhuis gebracht, waar hij alsnog overleed. De VS en Iran blijven over een mogelijk einde aan de oorlog tegenstrijdige berichten naar buiten brengen. Staatsmedia in Iran hebben een conceptovereenkomst gepubliceerd waarin voorwaarden staan. Het gaat onder meer over heropening van de straat van Hormuz en de terugtrekking van Amerikaanse troepen uit de regio. Washington noemt de publicatie een verzinsel. Volgens president Trump wil Iran graag een akkoord sluiten, maar wordt niet voldaan aan zijn eisen. Het weer, vannacht blijft het helder en droog. Het koelt af tot een graad of 7. Dit was het NOS Journaal.
1: Adverteren, dat werkt. Groot bereik, lokaal en herkenbaar. Neem contact op via reclame@omroephorstaandemaas.nl.

0: Nachtdienst. Muziek die je wakker houdt. Nacht na nacht. Hoi Imke, ik hoorde dat je je keuken gaat vernieuwen.
1: Ja Peter, eindelijk gaat het gebeuren. Maar als ik aan al die romslomp denk en aan al die verschillende mensen waar ik nog langs moet gaan...
0: Nou Imke, ga dan naar Henk Bovee Horst. Ze hebben een showroom van circa 50 keukens. Ze verzorgen de demontage van je oude keuken en regelen eventueel installatiewerk voor een nieuwe. Ook voor wandtegels of een nieuwe keukenvloer kun je terecht. Alles wordt voor je geregeld.
2: Kortom, keuken renoveren van A tot Z... Op naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Henk Bovee Horst. Zie ook bovee.nl.
0: Van Meterik tot Zevenum. Twee van de 16 dorpen en Omroep Horst aan de Maas brengt ze allemaal dichtbij. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 2 uur.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. Door een implosie van een opslagtank op een fabrieksterrein in de Amerikaanse staat Washington zijn waarschijnlijk 11 mensen omgekomen. 8 mensen raakten gewond. Eerder zijn er 2 doden bevestigd, maar 9 mensen worden nog vermist. Inmiddels is de zoekactie geen reddingsactie, maar een bergingsoperatie geworden. Het ongeluk was eerder deze week bij een verpakkingsbedrijf in Longview, vlakbij Portland. In de tank zat een chemische substantie die gebruikt wordt om papierpulp te maken. Door onbekende oorzaak is de tank geïmplodeerd. 2 van de kinderen die gewond raakten bij het treinongeluk in Buggenhout in België hebben het ziekenhuis verlaten. 3 anderen blijven voorlopig nog voor behandeling. Bij de botsing tussen de trein en een schoolbusje kwamen dinsdag 4 mensen om. Het ging om de chauffeur, een begeleidster en 2 leerlingen van 12 en 15 jaar. 5 andere leerlingen raakten gewond. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. De buschauffeur reed door een gesloten spoorboom, maar de reden is onduidelijk. In Colombia is afgelopen zondag een Nederlander doodgeschoten. De man van 32 woonde in het land en zou er als autohandelaar hebben gewerkt. Volgens Colombiaanse media werd hij in een afgelegen gebied beschoten en is hij met schotwonden naar het ziekenhuis gebracht, waar hij uiteindelijk is overleden. Over de toedracht is nog niets bekend. Er is nog geen verdachte aangehouden. De Amerikaanse rechtbank heeft de laatste verdachte in de zaak rond de dood van Friends-acteur Matthew Perry veroordeeld. Zijn persoonlijke assistent moet bijna 3,5 jaar de cel in. Hij gaf de fatale dosis ketamine op verzoek van Perry zelf. Eerder werden 4 andere verdachten al veroordeeld, onder meer de verkoper van de drugs. Die kreeg 15 jaar cel. Het weer vannacht blijft het helder en droog. Het koelt af tot een graad of 7. De komende dag schijnt de zon volop. Het wordt dan 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS-journaal.